0: de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over het festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Liberaal wat is het Friesland, maakt het hem zwagen oer het voekerien van Jacobskroet langs de centrale as tussen Dokkum en de Woorden. De partij had daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van wat is het Friesland. De zwagen gingen oer de eventuele gevolgen voor agrariërs en histehouders in de omjouwing. Liberaal wat is het Friesland wierst erop dat Jacobskroet hem via een soort siert verspreide ken naar omlissende grijden. De partij wil van het college weten of het op de hichte is van de situatie en of er oerlis plak vindt bij de provincie Friesland over de aanpak van het kroet. Ek worden vragen gesteld over het meenbeheer langs de centrale as en gemeentelijke dieken, waaronder ek het afvieren van maaisel en het voorkom van verdere verspreiding van het siert. Na het faillissement van het siersboer Siebren uit Sint-Niek maakt het zijn bedrouw nou een terugstart vanuit Geriep. Arjen van der Wal is de nieuwe eigenaar. Hier zien peteer met het personeel van het siersboer Siebren om te zien of ze oer willen naar zijn bedrouw. Want zelfs in de siersvrouwt is de in zijn deer de oor zien breien. Zo vertelt Arjen.
2: Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinehollen. We dachten dat we je pinehollen verkrijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo wordt zonnig tegemoet. Dit betekent voor ons wel een mooie groei. Ik vind het bedrijf zelf, is klantenbestaand voor zelfs. En werkgelegenheid, ja, dat is best belangrijk voor ons.
1: In augustus moet de eerste tsiers weer rondgebracht worden. Oral hier, nadat de buurtsuper in Jester Nijtsjerk iepengier, gingen de dwaren nou ek al weer dicht. Het kennen meer uit, zegt de eigenaars die het oerstappen op een nieuw concept. De buurtsuper giet verder als bezwaarservice. Want dat kennen we uit, denkt de eigenaar aan het zoeboer.
3: Zwaringcontrole, de balen van de bergbloten in en einde weken. En op vrees hebben we gewoon de balen erbij. Dus om toch het dorp, ja, de meeste toch het dorp, hier toch nog te krijgen voor de balen, zeg maar. Ik merk wel dat er heel veel vraag voor is en de senioren vind ik het echt heel schande voor. Want die hebben nou wel echt hun plakje kwijt.
1: Het magazijn van de winkel is ombouwd naar variëroemte met hardbare producten. Wat er met de rest van het pan baraciel, dat is nog net bekend. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
0: RTV NOF.
5: Ekien, Waterswaard, Zewaard en Jesses.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
7: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Op naar het weekend.
15: RTV NOF.
16: My No

Vrijdag 17 juli, 4 minuten over 7. De laatste uitzending wat mij betreft voor de vakantie. En dat gaat jou misschien ook willen. Dat je met je werk met de laatste werkdag bezig bent. Want ook heel veel mensen hebben gisteren al afscheid genomen van het werk. Mocht je wel aan het werk zijn, nou sterk ermee. En het beste beetje voor om het zomaar te noemen. Maar ik probeer jouw dag gewoon wat leuker te maken. De vaste ingrediënten heb ik natuurlijk meegenomen. En dat zijn natuurlijk het keuzemoment. Hè. Twee leuke Nederlandstalige liedjes waaruit jij mag kiezen. Welke van de twee wij dan gaan draaien. Ik heb natuurlijk het streeknijs. Ben je een beetje op de hoogte wat er allemaal gebeurt in jouw omgeving. Het uitgebreide weerbericht straks. Als ik nu even kijk zo, dan gaat de temperatuur straks weer omhoog. Het is nu zo'n 17 graden. Maar straks de bewolking gaat een beetje weg. Er komt meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat naar zo'n 23 graden vandaag, vrienden. Laten we maar snel beginnen, hè.

0: Hey.
1: Zo is het. Ja, wat zomerse muziek heb ik meegenomen. Wat muziek wat bij de vakantie past, dat sowieso. En heb je daar leuke suggesties voor, mag je me altijd even bereiken. Even contacten, hè, via de telefoonnummer of via de mail.
2: RTV NOF.
1: Ja, zometeen krijg je de informatie van mij om me te kunnen bereiken ook. Hè. Dan kun je ook even nog bellen op WhatsApp, kan ook natuurlijk. En mailen kan ook altijd. Zometeen de informatie hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Straks de bluff op de antennes met Zoutelanden. Dit is een leuk plaatje 2024. Daddy Swims, Bad Dreams. Zoutelanden.

0: blijft een goede plaat. Hè? We hebben een tijdje terug, 2017. Bluff en Zoutelanden hoor je op antennes van RTV NOF. Het is vrijdag 17 juli. En dat betekent voor heel veel mensen in Noord-Oost-Friesland vakantie. Ja, gisteren, ik zei het al, gisteren zijn heel veel mensen al met vakantie gegaan, zeg maar. De bouwvak stopt, de noordelijke bouwvak. Maar ook vandaag natuurlijk de bouwvakborrels voor heel veel bedrijven. Ga er een leuke dag van maken. En misschien moet je de laatste dag nog wel aan het werk. Even de bussen poetsen, de loods opruimen, dat soort grappen allemaal. Wat je allemaal maar gaat doen. Maar neem ons een beetje mee in jouw verhaal. Want we zijn heel nieuwsgierig hier bij de radio en willen graag alles weten.
1: Nice van de redactie.
0: En vandaar dat we ook heel veel nieuws hebben. En dat komt allemaal binnen op die prachtige redactie van ons. Die hebben het er maar druk mee, de meiden en de jongens. Maar er zijn ook heel veel collega's zijn gewoon wel op vakantie. Heel veel radioprogramma's zijn een beetje anders dan anders misschien wel. Ik ga straks ook met vakantie. Dit is mijn laatste uitzending voor de vakantie. Dan heb ik in 3 weken even rust, zeg maar. En dan komen we dan fris en fruitig weer terug. Met nieuwe energie. En dat doe jij misschien ook wel. Waar ga je heen? Ik ben wel benieuwd. Ga je echt een verre reis maken? Of verre, wat is verre tegenwoordig? Hè? Maar je bent zo in Italië of met die mooie hagelbuien zo. Misschien wil je dat wel een keer beleven. Het zou best kunnen dat je daarheen gaat. Of naar Spanje. Of je houdt er gewoon wel lekker dichtbij. Naar Appelscha, ik noem maar iets. Hè? Of naar een prachtige Waddeneilanden die we hebben hier in Friesland. En laat het ons even weten. Wat ga je doen? En stuur anders een selfie. Leuke foto's naar de redactie. Want dat vinden we natuurlijk fantastisch en prachtig mooi. Doe dat. En dat kun je sturen naar nieuws@rtvnof.nl. Of je belt het even gezellig door. Kan ook WhatsAppen. Mag ook naar hetzelfde nummer. 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. En misschien loopt u of heeft u al de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Het zou ook best kunnen. Hè? En wij zijn op zoek. RTV NOF doet dit jaar ook uitgebreid verslag van de Nijmeegse Vierdaagse. Op de dinsdag, de eerste dag van de Vierdaagse, is de streekomroep aanwezig in rond Nijmegen. En verhalen die maken met de deelnemers en supporters uit Noord-Oost-Friesland. En je kunt je opgeven nog steeds. Hè? Volgens mij is vandaag alweer de laatste dag. Dus laat het me even weten, vrienden. Vorig jaar was NOF er ook bij aanwezig bij het wandelevenement. Toen hebben we nog gevolgd Hessel Hansma uit Burgum. Misschien weet je dat verhaal nog. Hè? Hij liep de Vierdaagse om een nieuwe nier en geld in te zamelen voor de Nierstichting. Dus misschien heb je dat gevolgd en weet je dat nog. Het hele verhaal kun je wel nalezen op die mooie site van ons. Gisteren botste er ook nog een auto trouwens bij de gevel, of bijna door een gevel in Kolmerswaag. Op de kruising van de Fjawai met de Quartalonen. En sinds Kolmerswaag heeft donderdagavond rond 8:30 bijna een verkeersongeval plaatsgevonden. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Misschien heb je het nog gehoord of reed je er langs. Volgens getuigen die er reed de automobilist in een Kia vanaf de Quartalon en zag daarbij een Volvo die op de Fjawai reed over het hoofd. Door de botsing schoot de auto door en kwam deze tegen de gevel van een tweewielerzaak tot stilstand. En de bestuurder van de Volvo bleef ongedeerd en de andere automobilist is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht voor het ongeval heeft kunnen gebeuren natuurlijk. En Sint-Jacobskruid, hè? Je kent het wel, hè? Die mooie gele bloemen, die groeien overal, maar het schijnt een groot probleem te zijn. Hè? Dat zeggen ze dan, dat ze maken zich zorgen over de woekerende Sint-Jacobs of Jacobskruid, zeg maar, langs de centrale as tussen Dokkum en de Woerden. En dus daarom hebben ze een schriftelijke vraag gesteld aan het college van de burgemeesters en wethouders in Noord-Oost-Friesland. Om te zorgen dat dat misschien niet te veel uit de hand loopt. Want het blijkt een schadelijke plant zijn voor dieren, voor agrariërs en paardenhouders in de omgeving. Dus ja, het zou best kunnen. Ik weet het helemaal niet. Ik ben niet zo natuurkundig aangelegd wat de bosjes en de bloemetjes betreft. Maar misschien jij wel. In ieder geval, ik neem je even mee. En heb je nieuws? Laat het ons weten. Nieuws@rtvnof.nl.
2: Jochen Hoeren. Nijs, muziek en waar uit de streek. Noffelijk wekker worden bij RTV NOF.
0: Straks het keuzemoment voor je. Ik ga ze even samenstellen. Dan mag je straks weer een kiezen. Ik laat hem 1 keer horen in het eerste uur. En in de tweede uur 2 keer komt hij voorbij. En dan ga ik de stemmen tellen. En dan ga ik 1 van die 2 straks draaien. Wat ik wel weet is straks Cloud staat voor je klaar. En nog veel meer leuke muziek uit de jaren 80 en 90. En dit is er dan eentje vanuit de jaren 70. Daar gaan we heel eind terug. Dit is de band BZN met Mon Amour.

0: dat was hem helemaal. 20 minuten over 7, hoogste tijd voor het keuzemoment.
1: Het keuzemoment.
0: En ik zei het straks al, zoals altijd, er zijn er twee Nederlandstalige liedjes waaruit jij mag kiezen. Een van die twee gaan we dan straks helemaal voor je draaien. Ik pak de fragmenten er even bij. Vandaag zijn er wel wat zomerse plaatjes. Uiteraard, omdat ook zomervakantie voor de deur staat voor Noordoost-Friesland. Keuze A is vandaag voor André Hazes en De Zomer in Mijn Bol. Nou, je kent het liedje wel, het heeft bijna geen aankondiging nodig, maar ik laat hem toch nog even aan je horen. Dit stukje.

Dus keuze A dus, André Hazes en Zomer in mijn bol. Mag je door appen of bellen. 0511-44-12-02. Zomer in mijn bol. Prachtig, wat een liedje. Goeie hit nog steeds, wordt hier grijs gedraaid. Hè, van onze André Hazes. De Hazes is de basis. Keuze B kan ook natuurlijk, van John West en Lange Frans. En wat een hete zomer. Zeker niet minder leuk. Het is een fantastisch plaatje ook. Daar komt-ie.

0: Mag je door appen 0511-44-1202 of je belt gewoon even gezellig naar mij. Dat kan ook 0511-44-1202 voor het keuzemoment voor deze vrijdag 17 juli.
1: NOS.
0: Zometeen het uitgebreide weekendweerbericht. Wat gaan de temperaturen doen? En het streeknijs staat voor je klaar. Maar eerst Clouds met Chasse la vie. Mijn Frans is niet zo heel best trouwens. Mijn excuus ervoor.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: ik dans. Sexy als ik dans was dat. Fantastisch van Nielsen. Ik heb voor je het streeknuis. Het uitgebreide weekend weerbericht staat voor je klaar. En dan ben je een beetje op de hoogte. Kan de barbecue weer aan? Ja of nee? In principe kan die altijd aan natuurlijk. Maar persoonlijk dan. Hè, als ik bij mezelf uitga. Dan wil ik toch een beetje bij de 25 graden of zo. Dat je een beetje in de tuin kan zitten. En dan barbecuen. Niet onder een afdakje of zo met de jas aan. Dat vind ik helemaal niks.
1: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Liberaal wat is het Friesland, maakt het hem zwaar en oer het voekerien van Jacobskroet langs de centrale as tussen Dokkum en de Woorden. De partij had daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van wat is het Friesland. De zwagen gingen oer de eventuele gevolgen van agrariërs en histehouders in de omjouwing. Liberaal wat is het Friesland wiest erop dat Jacobskroet hem via een soort siert verspreide ken naar omlissende grijden. De partij wil van het college weten of het op de hichte is van de situatie en of er oerlis plak vindt bij de provincie Friesland over de aanpak van het Kroet. Ek worden vragen gesteld over het meenbeheer langs de centrale as en gemeentelijke dieken, waaronder ek het afvieren van maaisel en het voorkomen van verdere verspreiding van het siert. Na het faillissement van het siersboer Siebren uit Sint-Niek maakt het zijn bedrijf nou een terugstart vanuit griep. Arjen van der Wal is de nieuwe eigenaar. Hier is impeteer met het personeel van het siersboer Siebren om te zien of ze oer willen naar zijn bedrijf. Want zelfs in de siersvrouwt is de in zijn deeën de oor zien breien. Zo vertelt Arjen.
3: Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinehollen. We dachten dat we je pinehollen verkrijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo wordt zonnig tegemoet. Dit betekent voor ons wel een mooie groei. Ik van het bedrijf zelf, is klantenbestaan voor zelfs. En werkgelegenheid, ja, dat is best belangrijk voor ons.
2: In augustus moet de eerste tiers weer rondgebracht worden. Oorlog hier, nadat de buurtsuper in Jeste Nijtsjerk Iepengier, ging de dwarren nou ek alweer dicht. Het kennen meer uit, zegt de eigenaars die het oerstappen op een nij concept. De buurtsuper kiet verder als bezwaarservice. Want dat ken wel uit, denkt de eigenaar aan het zoeboer.
4: Zwaringcontrole, de balen van de bergbloten in en einde week. En op vrees hebben we gewoon de balen erbij. Dus om toch het dwarp, ja, de meeste toch het dwarp, hier toch nog te krijgen voor de balen, zeg maar. Ik merk wel dat er heel veel vraag voor is en de senioren vind ik het echt heel schande voor. Want die hebben nou wel echt een plakje kwijt.
2: Het magazijn van de winkel is ombouwd naar variëroemte met hardbare producten. Wat er met de rest van het pan barassil, dat is nog net bekend. Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Tot zover het Streeknijs met Esther Bethlehem. Vandaag verderop komen er meer nieuws en updates. En ook dankzij jullie natuurlijk. En blijf dat ook sturen. Nieuws@rtvnof.nl.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, nu op de tennis van RTV NOF is zo'n 16, 17 graden. Maar die temperatuur gaat nog wel stijgen. Die gaat nog omhoog. En de zon die komt er ook zeker nog meer bij. Blijft wel een klein beetje sluimerbewolking. Maar de temperatuur gaat stijgen tot ongeveer 23, 24 graden. Heerlijke temperatuur als je mij vraagt om te barbecuen, wat ik zo net al zei. Kijken voorzichtig naar het weekend, naar de zaterdag. Ook een beetje hetzelfde type weerbeeld. Wel een beetje sluimerbewolking. Een waterig zonnetje zo nu en dan. Maar toch die temperatuur boven de 20 graden. Dat is helemaal goed. En weinig wind er ook bij. Zondag dan hetzelfde weer bij de 20 graden. En zo langzamerhand kijken we dan een beetje vooruit naar de volgende week. Nou ja, halverwege volgende week hebben ze het over een buitje, dat wel. Maar de temperatuur blijft lekker boven de 20 graden. En toch veel ruimte voor de zon dus. Heerlijk als je mij vraagt. Ben je toerist in deze prachtige streek, Noord-Oost-Friesland? Welkom natuurlijk. Maar vertel ook eens waar je bent en wat je doet. En stuur die foto's op naar nieuws@rtvnof.nl. Want die nieuws van jouw vakantiekiekjes zijn we helemaal gek op natuurlijk. Hè. Ben je op die prachtige Waddeneilanden voor ons? Of hier in Noord-Oost-Friesland in de Friese Woorden? Zou ook best kunnen. Of je gaat in het Lauwersmeergebied. Laat het ons even weten.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude.

0: op naar het weekend.
1: Zo is het. Inmiddels is het alweer 7:58. En ik neem je mee naar de klok van 8 uur met die leuke plaatjes. En dit is er eentje van, hè. De Taylor Swift.

0: On Jochen Oeren, Nijs, muziek en waar uit de streek. Noffelijk wekker worden, bij RTV NOF.
1: Ik weet net als de zuster wacht je op een vriendelijk woord van mij. Als ik die oproep in mijn gedachten

de kast en ik had die lief. Goed om een keer weer te horen zo, hè? Die Friese taal. Prachtig. Zo op de zender RTV NOF, verrassend dichtbij, zeiden we vroeger. En dat zijn we nog steeds natuurlijk. Hè? En laat ons ook vooral weten hoe dichtbij jij bent. Stuur die selfies op van je vakantiekiekjes, waar je ook maar heen gaat. Neem ons mee in jouw verhaal, in jouw beleving, jouw vakantie. We horen het graag. Zometeen leuke muziek, wat Nederlandstalige hitjes heb ik voor je meegenomen. Dan gaan we op naar het tweede deel, straks het keuzemoment. Maar eerst The Sound of Silence, ook een grote hit van afgelopen jaren.

hoe jij je vakantie ook indeelt, het maakt hem niet uit. Hè? Het is gewoon jouw vakantie. Maak er een fijne vakantie van. Ga je ver weg, hou je dichtbij, ga je naar Appelscha af. Gewoon nog dichterbij zou kunnen. Of naar een groot festival. Of naar de Boerendag hier in Driesem in de buurt. Of naar Buitenpost, naar de markt. Ik noem maar iets. Hè? Maakt niet uit. Hè? Misschien ga je ook wel naar Kwelders in, bij Ternaat. Zeg maar. Dat zou ook best kunnen. Bij Wierum en Ternaat. Die zijn ook weer open trouwens. Misschien een tip voor een toerist die hier in de buurt is. Misschien wel gewoon voor ons. Hoe noem je dat? Locals, zeg maar. Die kun je er ook heen. Best wel eens de moeite waard om daar naartoe te gaan. De Kwelders bij Wierum en Ternaat zijn vanaf vandaag weer open. Het broedseizoen is voorbij, dus je kan daar weer heerlijk wandelen. Genieten van de natuur en daar mogen we best trots op zijn met z'n allen. Zometeen heb ik er voor je het nieuws. De reclames natuurlijk. En dan gaan we op naar het tweede deel. Op naar het weekend. Ik heb nog voor je Jeroen van der Boom en Los van de Grond.

0: Op naar het weekend. Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nog PC, nog PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
9: Nou, bentjes, dik hier wat aan je? Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
8: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben een luchtaanval op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beeld is te zien hoe hij metershoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar op naar het weekend.

0: Maar het, ja, wie bepaalt dat nou precies, hè? Waar heb jij gevoelens bij? Als je zegt van, als ik dat liedje hoor, dan is het voor mij zomer. Dan heb ik de vakantie weer in mijn hoofd, hè? Het zou best kunnen een bepaald gevoel erbij hebben, een bepaald sfeertje, misschien een zomerse liefde of zo. Laat me even weten, wat voor plaatje, wat voor liedje hoort erbij?
1: RTV NOF.
0: En ik zei het al, aanbeland in het tweede deel, het keuzesdeel. Hè? Twee leuke liedjes. Vandaag gaat het tussen André Hazes en John West, A en B. Ik laat straks de fragmenten nog zeker aan je horen, mocht je dat gemist hebben. Dan komen ze nog wel voorbij, je hebt alle tijd nog. De temperatuur is op dit moment al op de antennes van RTV NOF, 19 graden in Noord-Oost-Friesland. En dat gaat nog steeds wat omhoog ook. Hè? We gaan op naar de 23, 24 graden vandaag. Heerlijk, heerlijk. Wat een zomers weer, prachtig. Fleetwood Mac nu.

0: 13 minuten over 8 en de zomer is magic. The summer is magic. You have to imagine. Imagine. Oh, oh, oh. Heb je het vakantiegevoel al te pakken, vrienden? Of nog niet? Of moet die dag nog beginnen vandaag? Misschien heb je de vrijdagmiddagborrel. Of gewoon een bouwvakfeestje, dat soort dingen allemaal. Neem ons mee in jouw verhaal, hè? We horen het graag. 0511-44-1202. En als je ons dan toch aan de lijn hebt, mag je ook nog een keuze maken.
1: Het keuzemoment.
0: En het keuzemoment is vandaag, op deze vrijdag 17 juli, bestaat tussen André Hazes en John West. Keuze A en keuze B. Ik laat even André Hazes horen met de zomer in mijn bol. Ik zei het al, het heeft geen aankondiging meer nodig. Iedereen kent dat liedje, lijkt me toch. Want anders mag je wel afvragen onder welke steen jij hebt gelegen als je dit liedje niet kent. De zomer in mijn bol, klein stukje.
2: Ik heb de zomer.
0: Keuze A dus voor André Hazes, zomer in mijn bol. Laat het me even weten als je daarvoor gaat. En als je zegt van, nou, ik wil toch die andere horen van John West. Dat is dit liedje, samen met Lange Frans. En dat is Wat een hete zomer.

En nu we toch een beetje in het Nederlands taal zitten, in de piraten zien, zeg maar een beetje. Hoort deze er ook wel bij, denk ik. Past er prima tussen zo op de vrijdagochtend, 7:15 inmiddels. Waar je ook bent in die prachtige streek voor ons, Noord-Oost-Friesland. Ben je in Harkema of Holwert of op het Lauwersmeergebied, ga je voorbereiden op een prachtige stranddag of zo. De Makkers Zomerzon.

Berlin, die brengt de tijd op 22 minuten over 8. Bijna 8:30 dus alweer. Tijd voor het streeknijs, een uitgebreide weekend weerbericht. En misschien trek jij er wel op uit met je camper of met je tent of wat dan ook. Waar je maar naartoe gaat. Een van die prachtige locaties in onze streek. Hè. Ook mooi veel trouwens, die kun je tegenkomen. Hè, onze verslaggeversters allemaal. En Aafke, die is deze week in het programma. Met Aafke, die trekt met een minicamper door Friesland. En mijn man, die is er in gedachten bij, zegt ze nog. Dat was bij Nes en bij Moldrogat. Na het succes van afgelopen jaren keert RTV deze zomer ook terug met een mooi fjord. Tijdens de zomermaanden trekken de verslaggevers erop uit door de regio om vast te leggen hoe hun inwoners en toeristen genieten van deze zomer. En dus tijdens een rondritje door die prachtige regio trok een klein wit busje de aandacht van onze verslaggeefster Esther Bethlehem. En achter het busje zat Aafke Brouwer uit Vraneker, rustig te genieten van een boterham met kaas. Het bleek de eerste lunchpauze van de vakantie te zijn toen ze daar stond. En achter die minicamper staat haar fiets en verder heeft ze alles bij zich wat voor een reis voor 2,5 week op de eerste vakantiedag is onderweg naar Lauwersoog, waar ze de reis daarna naartoe gaat. Weet ze nog niet allemaal. Het is gewoon nog een verrassing, zei ze van. Dat hele clipje, hele fragment kun je nalezen of bekijken zeg maar, op die mooie site van ons, rtvnof.nl. En wat Aafke daar misschien ook wel dacht, en onze verslaggevers ook allemaal, het is een beautiful day, hè? Dit is U2 op de antennes. Straks heb ik voor je een ontknoping van het keuzemoment, vrienden. Welke gaan we draaien? Wordt het André Hazes of toch John West? The heart

0: Melkink, 8:30 op de antennes. Walk on water. Ja, ga het niet proberen. Misschien ga je dat wel proberen. Ben je voorbereid aan een mooie stranddag of wat dan ook? Ga je lekker zwemmen naar het zwembad? Zou best kunnen, maar over water lopen? Nee, dat is nog niet. Ja, één persoon is het ooit een keer gelukt. Maar dat gaat ons niet lukken, ben ik bang. Dus ga het gewoon niet proberen. Hè? Nee, zou ik niet doen. Ik heb voor je het streeknieuws straks. Dan ben je weer op de hoogte met wat er allemaal speelt in jouw prachtige omgeving. En natuurlijk het uitgebreide weekendweerbericht. Wat voor temperaturen gaan we krijgen? En dan blijft het droog. Ja of nee, dat hoor je zo meteen. En na dat alles heb ik deze plaat voor je klaarstaan.
1: Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.
0: Dit meer zometeen in het tweede deel van het tweede deel, zeg maar. Het laatste half uur, dan gaat mijn vakantie beginnen. Heerlijk.
2: Van Dwarp ontstaat.
3: RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
4: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Liberaal wat is het Friesland, maakt het hem zwagen over het voekerien van Jacobskroet langs de centrale as tussen Dokkum en de Woorden. De partij had daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van wat is het Friesland. De zwagen gingen over de eventuele gevolgen voor agrariërs en histehouders in de omjouwing. Liberaal wat is het Friesland wierst erop dat Jacobskroet hem via een soort siert verspreide ken naar omlissende grijden. De partij wil van het college weten of het op de hoogte is van de situatie en of er oerlisplak vindt bij de provincie Friesland over de aanpak van het kroet. Ek worden vragen gesteld over het meenbeheer langs de centrale as en gemeentelijke dieken, waaronder ek het afvieren van maaisel en het voorkom van verdere verspreiding van het siert. Na het faillissement van het siersboer Siebren uit Sint-Niek maakt het zijn bedrijf nou een terugstart vanuit Geriep. Arjen van der Wal is de nieuwe eigenaar. Hier zien peteer met het personeel van het siersboer Siebren om te zien of ze oer willen naar zijn bedrijf. Want zelfs in de siersvrouwt is de ien zien deer, de oor zien breien. Zo vertelt Arjen.
5: Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinehollen. We dachten dat we je pinehollen verkrijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo biedt zonnig tegemoet. Dit betekent voor ons wel een mooie groei. Ik van het bedrijf zelf, is klantenbestaan voor zelfs. En werkgelegenheid, ja, dus best belangrijk voor ons.
4: In augustus moet de eerste tsiers weer rondgebracht worden. Oral hier, nadat de buurtsuper in Jester Nijtsjerk iepengier, gingen de dwarren nou ek al weer dicht. Het kennen meer uit, zegt de eigenaars die het oerstappen op een nieuw concept. De buurtsuper giet verder als bezwaarservice. Want dat kennen we uit, denkt de eigenaar aan het zoeboer.
6: Zwaringcontrole, de balen van de bergbloot in en einde weken. En op vrees hebben we gewoon de balen erbij. Dus om toch het dorp, ja, de meeste toch het dorp, hier toch nog te krijgen voor de balen, zeg maar. Ik merk wel dat er heel veel vraag voor is en de senioren vind ik het echt heel schande voor. Want die hebben nou wel echt hun plakje kwijt.
4: Het magazijn van de winkel is ombouwd naar variëroemte met hardbare producten. Wat er met de rest van het palmbaracil, dat is nog net bekend. Friesland had in de komende vier jaar in alle gevallen 20 vrouwelijke wethouders in de gemeentepolitiek. Dat is heger als het landelijk trogsneed. Dat docht blikken uit een analyse van alle gemeentelijke formages troch de NOS en de regionale omroepen. De opvallendste gemeente in ons provincie is nat is Friesland. Daar binnen wel vier van de vijf wethouders vrouw. Geertje Schoorstra van het CDA is een van die wethouders in nat is Friesland. Tjenoer en wat is Friesland steden onder oren de gemeenten Dantemediel en Achtkarspelen met 0 vrouwelijke wethouders. Op dit stuit binnen de wethouders van 16 van de 18 Friese gemeenten bekend. Alleen nog op het Ameland en in Tietjerkstradiel binnen de coalities nog net roen. Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Tot zover Esther Bethlehem met het streeknijs.
3: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, en kijk je naar buiten, dan is het een beetje, ja, heijig noemen ze het wel. Hè? Een beetje grijzig, geen mist, een beetje waterdamp, een beetje grijs. Maar de zon die komt er zo nu en dan zeker wel bij. De temperatuur gaat ook nog een beetje oplopen. Op dit moment is het 19 graden en we gaan naar de 23 graden vandaag. 24 graden misschien als de zon er echt even bij komt. En dan kijken we voorzichtig naar het weekend, naar de zaterdag 18 juli. Dan wordt het ook dik boven de 20 graden. Veel zon, maar toch ook wel wat sluimerbewolking. Zondag niet veel verandering van het weer. De temperatuur blijft een beetje hetzelfde. Ook de zon die komt er regelmatig bij, maar ook die bewolking blijft een beetje hangen. komen. Maandag, dinsdag, dan blijft het toch wel boven de 20 graden. Maar echt dat hete weer, zomerhete weer, die 30 graden tikken we niet meer aan. Dan blijft een beetje rustig boven de 20 graden hangen. Prima weer trouwens, hè? Als het maar niet regent, vind ik het al helemaal prima. De zon die komt er ook regelmatig bij, maar woensdag komt er wel een beetje wisselvalligheid voorbij drijven hier in Noord-Friesland. Misschien meer kans op een bui, maar ach, dat is woensdag pas. Hè? Dat is zo ver weg. Het aankomend weekend wordt best wel een heel goed weekend.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. Op naar het weekend.
0: Zo is het. We hebben nog zo'n 20 minuutjes zo meteen ontkropen van de keuzemoment met André Hazes. Zomer in mijn bal of gaan we toch John West draaien met Lange Frans? Wie weet het, ik ga zo meteen de stemmen tellen. Maar eerst heb ik deze beloofd.
7: Zimmer! Nossa!

Dat is wel zo natuurlijk. En Jaap Smit, hou je nog steeds van mij? Als ik straks oud en versleten ben. Ja, dat zeggen wij ook wel eens. Dat zegt mevrouw dan ook wel. Van, ja, uiterlijk is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar karakter is veel belangrijker natuurlijk. Karakter, dat blijft gewoon hangen. Hè. Uiterlijk, schoonheid, dat vergaat. We worden allemaal oud. Zo simpel is het gewoon. Dat is gewoon een feit. Hè. Dus ja, karakter is inderdaad heel erg belangrijk. Jaap Smit heeft wel een goed punt in dat liedje. Zometeen ontkropen het keuzemoment.

0: Vrijdag 17 juli. 8:45 alweer. We hebben de hoogste dingen, nog één dingetje om af te ronden, zeg maar. Dan is het bijna de hoogste tijd om weer naar huis te gaan. Dan begint ook mijn vakantie, 3 weken lang. Gewoon lekker vakantie, heerlijk. Even niets doen, niks hoeft, niks moet, zeg maar. Gewoon je eigen ding doen. En dat is vakantie, hè. Wat je ook gaat doen, ga je naar het buitenland, ga je ver weg, of ga je gewoon dichtbij houden, ga je naar de Waddeneilanden, ga je een stukje fietsen. Het is gewoon jouw vakantie en geniet ervan en doe het op jouw manier natuurlijk, hè. Het keuzemoment, 2 leuke liedjes. Jullie hebben gestemd op André Hazes en jullie hebben gestemd op John West. En ik heb alle stemmen inmiddels al geteld. En dan kan er zoals altijd maar 1 de winnaar zijn natuurlijk. En ook op deze vrijdag 17 juli gaat er iemand in de boeken als laatste voor de bouwvakvakantie van 2026. Na de vakantie gaan we vrolijk verder natuurlijk, hè. Dus dan zetten we gewoon weer een paar op een rij. En heb je daar tips voor, laat het ons zeker even weten. Maar voor vandaag kan er maar 1 de winnaar zijn. Wordt het André Hazes of toch John West? Welke ga je zo meteen horen binnen nu en 5 seconden?
1: Het keuzemoment.
0: Ik weet het. Het wordt een lange, hete zomer. Laten we het hopen, hè. Laten we het hopen. John West dus in de boeken als winnaar voor deze vrijdag 17 juli.

0: hete zomer. We hebben al hele hete dagen gehad ook, hè?
1: Ja, geniet maar zolang het kan.
0: De noordelijke bouwvak die begint. En voor heel veel mensen die hebben gisteren al bouwvak gekregen natuurlijk. Op vakantie en dat soort dingen. Ga er wat leuks van doen. Sommigen moeten wat langer door. Die gaan wat later op vakantie. Maar ga er in ieder geval van genieten. En ik hoop voor jullie natuurlijk dat het mooi weer wordt. Dan heb ik dat zelf ook. Maar als het maar een beetje droog is, dan vind ik het al helemaal prima. Ik heb er nog eentje van je, van Offenbach, Overdrive, ga ik naar voor je draaien. Dan ga ik er bijna weer een eind aan breien. Dan is het tijd voor Peter Kraft met Ontbijtpop. Hij heeft overal weer voorverwarmd. De croissantjes staan alweer klaar en de kaas is alweer geschaven. Dus dat gaat zo meteen helemaal goed komen na 9 uur.

0: Ik wens je alvast een hele fijne vakantie. Ga ervan genieten en kom je onze collega's tegen. En onze verslaggevers van mooi fjord. Dat zou best kunnen met de camera. En heb je tips daarvoor misschien? Dat zou ook best kunnen. Als je denkt van, hey, dit is misschien mooi. Bijvoorbeeld straks in de markt in Buitenpoorten. Die is er straks weer. En ook de parendagen volgende week. Dat zou ook best kunnen. Maar heb je andere tips, andere leuke dingen of zo? Je staat gewoon met je campertje ergens langs de weg. Dat zou ook best kunnen. Laat het even weten. Leuke tips zijn altijd welkom voor de zomerverslaggevers waar ze heen kunnen. App dan even naar 0511-44-1202. Ik herhaal 0511-44-1202. En voor je het weet sta je zo bij ons op de site, op de televisiekanalen, met een mooi interview met onze verslaggevers. Zometeen Peter Kraft op de antennes na 9 uur. En hou de programmering ook een beetje in de gaten, want het kan hier en daar wel afwijken natuurlijk. Maar dat kun je allemaal nalezen op onze mooie site rtvnof.nl. Ik wens je een heel fijn weekend, een hele fijne vakantie. En graag tot over 3 weken, vrienden. 3 weken lang even lekker gewoon doen waar je zin in hebt. Gewoon niks hoeft. Alles mag. Heerlijk toch?
1: RTV NOS.
0: Nou, denk goed om jezelf. Een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door de tijd. Graag tot augustus.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
6: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
5: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Hast die door een onnet vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Nof PC, Nof PC.
11: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC.
11: nofpc.nl.
12: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: woqs.nl.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in dat bad.
16: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
17: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
18: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
17: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
19: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op
0: Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
23: Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
27: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
28: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
30: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
31: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
30: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
31: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Dit is RTV NOF.
4: Mijn no ontbijt Bob.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen luisteraars. Het is vrijdag, het is even na 9 uur op RTV NOF. En dus even tijd voor de Ontbijtpop. Elke week even tijd voor de actualiteiten van de week. Ja, nou ja, niet altijd en ook niet elke keer hoor. Wees gerust. Zo erg is het nou ook weer niet. En af en toe gooien we er ook gewoon iets leerzaams doorheen. Of een gelijkzijdige driehoeken of zo. Of de wet van Buisbolot. Dat moet u zich herinneren van een paar maanden geleden. Dat was een leerzame aflevering over de afwijking die de windrichting krijgt op het noordelijk of zuidelijk halfrond als gevolg van de draaiing van de aarde. En nou kunt u zich natuurlijk afvragen waar dat effect van die draaiende aarde nog meer te zien is. Nou, dat heeft onze onvolprezen redactie dus maar eens uitgezocht. Maar eerst maar eens even een muziekje over Turn Down Day.

Turn Down Day. Dat was de Circle. Met een liedje uit 1966 toen u en wij nog geen weet hadden van de wind die last had voor de draaiing van de aarde. En ook niet van de hittegolven die ons te wachten stonden als gevolg van de ellende die wij onze planeet aan het aandoen waren. Nou, inmiddels is iedereen daar wel zo'n beetje achter, vermoeden we. Ja, behalve president Trump natuurlijk. En niet te vergeten, Lodewijk de Vos van Forum voor Democratie beweert ook nog steeds dat er geen sprake is van klimaatverandering. Volgens Lodewijk is klimaatverandering een natuurlijk verschijnsel dat altijd heeft bestaan. Nou, ze staat daar wetenschappelijk gezien moederziel alleen in, maar dat deert

The Heat of the Night van onze gouden oude flamboyante Vanessa. Vanessa moet de hittegolven van de laatste jaren hebben zien aankomen. Vanessa was min of meer onze Nederlandse Dolly Parton. Hè? Nou, ze kan leuk zingen, daar niet van. Hè? Maar haar kolossale boezem, ja, die heeft toch zeker ook aan haar succes bijgedragen, vermoeden wij. Ja, in 1982 was Vanessa dan ook nadrukkelijk te zien in de film De Boezemvriend. Ja, als je dan toch van die borsten hebt, hè, laat er dan maar geld mee verdienen, zal ze gedacht hebben. Nou, en in 2015 zong Tom Jones een duet met Helene Fischer met de toepasselijke titel Sex Bomb.

Wat de hittegolven van de laatste weken betreft, je moet toch wel onder een steen gelegen hebben als je niet begrijpt dat wij de laatste 100 jaar erg bezig zijn geweest onze planeet naar de barbiesjes te helpen. En het wordt er nog steeds niet beter op, hè? En zelfs als we over de hele wereld ineens zouden stoppen met het opwarmen van de aarde, dat het dan nog eens 100 jaar duurt voordat we weer terug zijn bij waar we waren. Al valt te vrezen dat we dan zoveel kapot hebben gemaakt dat het misschien wel onherstelbaar zal zijn. Ja, hoe de wereld er over 100 jaar uitziet, dat kun je je denk ik moeilijk voorstellen. Maar het ergste valt wel te vrezen, dunkt me. Want het zou wel eens kunnen zijn dat wat wij nu zien gebeuren, dat het nog maar het begin is.

hoofd van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Maastricht. Dat is een zekere dokter Henry. Die dokter die zei naar aanleiding van de afgelopen hittegolf: wij moeten echt beter nadenken over hoe we kwetsbare mensen kunnen beschermen. Ja, dat is ongetwijfeld waar, maar ik krijg zo langzamerhand wel een enorme hekel aan het woord kwetsbaar. Hè? Als het niet kwetsbaar is, dan is het niet interessant. Kwetsbare ouderen, kwetsbare werknemers, kwetsbare wijken, gebouwen, patiënten, kwetsbare immigranten in kwetsbare situaties, kwetsbare functies, posities, groepen, gebieden, buurten, gezinnen, minderheden. En als je denkt dat je alle kwetsbaren gehad hebt, dan is er ook nog een kwetsbare zwangere.

Nou, nu even over kwetsbare zwembroeken. U weet, er zijn twee soorten zwembroek. Daar is het type broek tot op de knie met broekzakken. Veel gedragen door jongens tussen de 14 en 18 jaar en ook wel sportieve volwassenen. Maar daarnaast heb je het type speedo. Er wordt veel gedragen door oudere heren. En nou was de vraag welke van die twee broeken de drager het aantrekkelijkst maakt. Nou, onderzoekers hebben nou foto's gemaakt van mannen in beide soorten zwemkleding. En zij lieten die op de mate van aantrekkelijkheid beoordelen door 35 Franse en Italiaanse hoogopgeleide mensen. Nou, de speedo scoorde duidelijk slechter dan die broek. Hè? Dat zegt een belangrijke Nederlandse zwembroekendeskundige. Maar ook, en dat is interessant, als de deelnemers zichzelf beoordeelden. Hoogopgeleide Nederlanders vinden zichzelf in het algemeen aantrekkelijker dan anderen ze vinden. Hoe hoger op de universitaire ladder, hoe meer mannen hun kennis en hun kunde overschatten. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk al langer bekend. Maar blijkbaar geldt dit dus ook voor de aantrekkelijkheid in een zwembroek.

Nou, even over die hoogopgeleide mannen. Hè. Hoogopgeleide mannen spreken graag in gewichtige en vooral verhullende taal. En een voorbeeld is het woord gastarbeider. En dat is nu dus overgenomen door de gehele samenleving. En het woord neger en jood is ook taboe. En zo is ook het woord gastarbeider is een woord dat niet meer kan. En we hebben het nu over arbeidsmigranten. Nou, door de arbeidsmigratie zijn er nu dus te weinig huizen. En dat las ik in een krantje van de vereniging Eigen Huis. De arbeidsmigratie is een van de belangrijkste oorzaken van het woningtekort, zegt de heer Peter Boelhouwer. Die is professor woningmarkt. Dus ja, als er iemand verstand van heeft, dan is het professor Boelhouwer wel. Hè? Ga maar na, zegt hij. Dat zegt hij. En voor 2015 was het migratiesaldo 20.000. En in 2019 was het migratiesaldo 118.000. En migratiesaldo, fantastisch, wat een woord, migratiesaldo. Nou, en dat migratiesaldo, dat is dus nu toegenomen, hè, het migratiesaldo. En tegenwoordig zeg ik op een feestje met een biertje in de hand, dan zeg ik, zeg Willem-Jan, zeg jij nou ook eens wat, kerel. Wat vind jij nou van het migratiesaldo?

Lodewijk van Avezaat was dat. Niet te verwarren met de zingende tandarts De Aal. De Aal die had een groot succes met Een Bar die hen kroniseert. We hebben trouwens sterk het vermoeden dat het nummer van Lodewijk van Avezaat dat cynisch bedoeld is. Over de heren die met een oranje, dan wel een Schotse geruite broek, een balletje slaan op de golfgreen. Maar luisteraars, we zouden het nog even hebben over de wet van Buys-Ballot. Die zegt dat de windrichting op het noordelijk halfrond een afwijking naar links krijgt ten gevolge van de draaiing van de aarde. Maar eigenlijk is het een gevolg van wat Gustave de Coriolis 50 jaar daarvoor al had laten zien. Gustave was een Franse natuurkundige en hij liet zien dat als je een kanonskogel wegschiet over een grote afstand, dat de aarde daaronder gewoon doorgaat met draaien, waardoor de kogel neerkomt op een punt dat wel een kilometer verder naar rechts neerkomt dan wat de bedoeling was. Ten gevolge van de draaiing van de aarde dus. Hè. De wet van Buys-Ballot had dus eigenlijk de wet van Coriolis genoemd moeten worden. Naar mijn onbescheiden mening.

Er wordt wel gezegd, luisteraars, dat water dat je uit een wasbak weg laat lopen, dat water boven het afvoergat gaat kolken, hè, ronddraaien. Tegen de klok in op het noordelijk halfrond en met de klok mee op het zuidelijk halfrond. En allemaal vanwege de wet van Buys-Ballot. Nou, de afgelopen weken heb ik daar na het scheren nou eens speciaal op gelet. En de meeste keren zag ik dat helemaal niet. Ik zag dat het water gewoon rechtstandig naar beneden stroomde. Niks, geen draairichting. Nou ja, één keer heb ik het gezien, maar meestal gewoon paf, recht naar beneden. I watched it all come down, hè, om zo te zeggen.

Onze onvolprezen redactie, die heeft het nou maar eens uitgezocht. Hè? Hoe dat nou zit met dat verhaal over de wet van Buys-Ballot en het weglopende water in de wasbak. De krachten die achter de wet van Buys-Ballot zitten, die zijn op de schaal van de wasbak zo klein, dat het vooral andere effecten zijn die op het water werken. En pas als je een perfect ronde bak gebruikt, als je het water helemaal tot rust laat komen en de stop er uiterst voorzichtig uithaalt, dan zou misschien de wet van Buys-Ballot hier een rol kunnen spelen. Maar het mooiste bewijs dat Buys-Ballot geen rol van betekenis speelt, dat is dit. Laat de wasbak vol lopen. Wacht een kwartier, roer dan met de hand één slag rechtsom, gooi er een flinterklein stukje kurk in en trek dan de stop los. Aan het kurkje kun je dan zien dat het water met de klok meekolkt. Geheel tegen de wet van Buys-Ballot in dus, haha. Die kolk die sluit zich aan bij de draairichting die het water toevallig heeft.

Keep Me Turning. Nou, laat mij maar draaien. Dat was Pete Townshend met Ronnie Lane van hun LP Rough Mix. En over de draaikolk in de wasbak, daar zegt Wikipedia ook nog wat over. Die zegt, bij een orkaan is de doorsnede honderden kilometers. En daar heeft de wet van Buysbalot uren of dagen de tijd om de lucht een duidelijke draaiing te geven. Maar bij een wasbak legt dat weglopende water in enkele seconden hooguit een halve meter af. En in die korte tijd is de invloed van de draaiing van de aarde praktisch verwaarloosbaar. Dat is dus niet de beschrijving van het effect, maar het is een verklaring. En eigenlijk is dat gewoon het mooiste, nietwaar? Oh.

En dat was Bobby Lee Trumell uit 1971. Bobby Lee die was eigenlijk een onuitstaanbare vent. Hij wilde een nog ruigere rockster zijn op aarde dan wie dan ook. Hè? En bij optredens sprong hij op de piano en hij gleed over het podium. En hij maakte ruzie met iedereen die hem niet beviel. En toen hij een keer de piano van Jerry Lee Lewis in elkaar had getrapt, ja, toen wilden de zalen hem niet meer hebben. Maar ja, hij werd een dagje ouder, al zag hij dat zelf niet in. En bij een optreden in Eindhoven, hij was al in de 50, die man, hè. Nou, toen zou hij weer eens op een piano springen, maar ja, hij was geen 20 meer. En hij gleed uit en hij brak zijn pols. Ja. En dat u nooit van hem gehoord hebt, ja, dat komt waarschijnlijk doordat veel radiostations zo de pest aan die kerel hadden dat ze hem gewoon geen airplay gaven. En Bobby Lee is daar eens een keer zo boos over geworden dat hij in een zendmast klom om daar een antenne kapot te maken. Nou, zo'n soort man was dat dus, hè.

0: on 110. Don't look for us, cause we sure burn in the wind.
1: Ik vond van de week in een doos oude muziektijdschriften, daar vond ik een oude Muziekexpress uit maart 1965. Ja, Muziekexpress, dat was zo'n poptijdschrift toen. Nou, en daar vond ik een mooie tekst bij een toen nieuwe plaat van Roy Orbison. En de tekst van dat artikel over die nieuwe plaat van Orbison, die is van een verrukkelijke albolligheid. En die tekst die gaat zo. Pretty Woman van Roy Orbison was raak, en meer dan dat. Slim als hij is, kwam hij niet direct met een nieuwe, maar zorgde hij voor een vrij lange pauze. Op 28 maart bezoekt hij Holland en natuurlijk verwelkomen wij hem met een enorme hit, het langzame, maar o zo indringende Goodnight. Nou luisteraars, hier is hij dan met die nieuwe hit uit 1965.

weet, luisteraars, wij van Ontbijtpop, ja, wij hebben wat met taal, hè. Al bollige taal is prachtig, maar de opgeblazen, quasi-gewichtige taal anno nu, ja, vind ik ook niet te versmalen, hè. Kort geleden liet onze lievelingsopportunist en huidig minister van Defensie, die liet weten hoe ze dacht de geopolitieke dreigingen tegemoet te treden. Nou, om technologische vernieuwing te stimuleren en te zorgen voor meer productie in Nederland, zei ze, hè, komt er een nog op te richten Defensie Innovatie Opschalingsautoriteit. Ja, ik kan er niet genoeg van krijgen, zo'n blufzin. Defensie Innovatie Opschalingsautoriteit.

Defensie opschalingsautoriteit. Ja, dat klinkt wel heel wat speelser dan de werkelijkheid hoor. Rusland heeft nu bedacht hoe ze de Oekraïners weer even bezig kunnen houden. De Russen stoppen nu op afstand bedienbare bommen in de lijken van Oekraïnse soldaten en die sturen ze dan terug naar huis in Oekraïne. En, zodat Ivan dan voor de ogen van zijn familie in zijn kist ontploft. Nou, en daar hebben wij van Ontbijtpop een vrolijk liedje bij gevonden van de Low Anthem, Give My Body Back.

En daarmee, luisteraars, zijn we weer bijna aan het eind van deze zomerse minuten ontbijtpop. U kunt ze terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist of anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. Wij van Ontbijtpop wensen u een mooi en warm weekend en we spreken u graag weer volgende week bij wederom een mooie aflevering van Ontbijtpop.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bord.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Lu de Ma.
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Dromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Tsien Oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Na het faillissement van het siersboer Siebren uit Sint-Niek maakt het zijn bedrouw no een trogstart van uit Geriep. Arjen van der Wal is de nieuwe eigenaar. Hier is een peteer met het personeel van het siersboer Siebren om te zien of ze oerwollen naar zijn bedrouw. Want zelfs in het siersvrouwt is de in zijn deer de oor zien breien. Zo vertelt Arjen.
2: Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinehollen. We dachten dat we je pinehollen verkrijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo wordt zonnig tegemoet. Dit betekent voor ons wel een mooie groei. Ik van het bedrijf zelf, is klantenbestaan voor zelfs. En werkgelegenheid, ja, dus best belangrijk voor ons.
1: In augustus moet de eerste tiers weer rondgebracht worden. Oorl hier, nadat de buurtsuper in Jesternijtsjerk iepen gier, gien de dwaren nou ek al weer dicht. Het kennen meer uit, zegt de eigenaars die het oerstappen op een nij concept. De buurtsuper giet verder als bezwaarservice. Want dat kennen we uit, denkt de eigenaar aan het soeboer.
3: Zwaringcontrole, de balen van de bergbloot in de week. En op vrees hebben we gewoon de balen erbij. Dus om toch het dorp, ja, de meeste toch het dorp, hier toch nog te krijgen voor de balen, zeg maar. Ik merk wel dat er heel veel vraag voor is en senioren vind ik het echt heel schande voor. Want die hebben nou wel echt een plakje kwijt.
1: Het magazijn van de winkel is ombouwd naar variëte roemte met hardbare producten. Wat er met de rest van het pand Baracil, dat is nog net bekend. Friesland had in de komende vier jaar in alle geval 20 vrouwelijke wethouders in de gemeentepolitiek. Dat is heger als het landelijk trogsneed. Dat docht blikken uit een analyse van alle gemeentelijke formages trog de NOS en de regionale omroepen. De opvallendste gemeente in ons provincie is Natist Friesland. Daar binnen wel vier van de vier wethouders vrouw. Geertje Schoorstra van het CDA is een van die wethouders in Natist Friesland. Tjenoer Natist Friesland stenen onder oren de gemeenten Dantemediel en Acht Karspelen met 0 vrouwelijke wethouders. Op dit stuit binnen de wethouders van 16 van de 18 Friese gemeenten bekend. Alleen nog op het Ameland en in het Tjerkstradiel binnen de coalities nog net roen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen.
0: Noordoost-Friesland, had RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
6: en Opel.
10: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Alve Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt het Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen. En dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al twee weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord uit Jesternaidscherk.
23: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
24: De Friese Motorfiets!
23: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
25: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
26: Oh, 11:30.
27: Hocus pocus, time for focus.
28: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
29: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
30: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
23: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.

0: RTV NOF.
1: Voor de gemeente Nacht Karspelen, Dantuma Deal, Noatheers Friesloon en Tietjerkstra Deal.
2: Oh boy.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Friesland had in de komende 4 jaar in alle geval 20 vrouwelijke wethouders in de gemeentepolitiek. Dat is heger als het landelijk trogsneed. Dat docht blikken uit een analyse van alle gemeentelijke formages troch de NOS en de regionale omroepen. De opvallendste gemeente in ons provincie is Natuurlijk Friesland. Daar binnen wel 4 van de 5 wethouders vrouw. Geertje Schoorstra van het CDA is één van die wethouders in Natuurlijk Friesland. Tjenoer Natuurlijk Friesland steunen onder oren de gemeenten Dantemediel en Achtkarspelen met 0 vrouwelijke wethouders. Op dit stuit binnen de wethouders van 16 van de 18 Friese gemeenten bekend. Alleen nog op het Ameland en in Tietjextradiel binnen de coalities nog net roen. Oorl hier nadat de buurtsuper in Jesternijtsjerk iepen gingen de dwarren nou ek al weer dicht. Het kennen meer uit, zegt de eigenaars die het oerstappen op een nij concept. De buurtsuper giet verder als bezwaarservice. Want dat kennen we uit, denkt de eigenaar aan het zoeboer.
2: Zwaringcontrole, de balen van de bergbloten in de week. En op vrees hebben we gewoon de balen erbij. Dus om toch het dorp, ja, de meeste toch het dorp, hier toch nog te krijgen voor de balen, zeg maar. Ik merk wel dat er heel veel vraag voor is en de senioren vind ik het echt heel schande voor, want die hebben nu wel echt hun plakje kwijt.
1: Het magazijn van de winkel is ombouwd naar variëroemte met hardbare producten. Wat er met de rest van het pand Barassil, dat is nog net bekend. Na het faillissement van het Siersboer Siebren uit Sint-Niek maakt het zijn bedrouw nou een terugstart vanuit Geriep. Arjen van der Wal is de nieuwe eigenaar. Hier is een peteer met het personeel van het Siersboer Siebren om te zien of ze oerwollen naar zijn bedrouw. Want zelfs in de Siersvrouwt is de ien zijn deer, de oor zijn breeën. Zo vertelt Arjen.
3: Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinehollen. We dachten dat we je pinehollen krijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo wordt zonnig tegemoet. Dit betekent voor ons wel een mooie groei. Ik van het bedrijf zelf, is klantenbestaan voor zelfs. En werkgelegenheid, ja, dat is best belangrijk voor ons.
1: In augustus moet de eerste CSW rondgebracht worden. Ontzag hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
5: Nof PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
3: Alles voor in en bij het zwembad?
4: Max Voordeel in dat bad.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Nou, bentjes, de keer wat dan,
9: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Trommeestje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
17: Bij een bedrijf in Schiedam is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De chauffeur kwam tijdens het laden aan losse bekneld te zitten. De hulpdiensten waren er snel bij om eerst hulp te verlenen, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Vakbond FNV gaat de eerste 2 weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen. En dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. En Vitesse mag voorlopig in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de club vorig jaar door de rechter terecht weer is toegelaten. De voetbalbond KNVB had de licentie van Vitesse eerder afgepakt omdat de club de regels zou hebben omzeild. Er loopt nog wel een grote rechtszaak tussen de club en de KNVB, maar de uitspraak daarvan duurt nog lang. Vitesse hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken en mag het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. Het weer nog, het wordt vanmiddag opnieuw een warme dag met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Er is veel zon, al komen er in het binnenland ook wat stapelwolken voor. In het noordoosten en oosten kan lokaal een bui vallen. De komende dagen koelt het af. Zondag en begin volgende week wordt het overdag niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs!
0: plaats voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
22: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
23: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
27: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
27: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
31: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
32: Ja, echt maatwerk!
33: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
34: SGmaatwerk.nl.
35: De pannenkoektrein!
36: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
35: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
33: Keukens en kasten op maat.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Herberg Voet.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bosch.
8: Paken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
6: Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel in dat bad.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Ien Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden. Met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht 2 mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
17: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
23: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
24: We hebben de L, we hebben de L.
0: kunt.
2: Buitengewoon Ludema, uit water is wat. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
19: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
23: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
24: Ja, echt maatwerk.
25: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
26: SGmaatwerk.nl.
27: De pannenkoektrein.
28: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
26: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
25: Keukens en kasten op maat.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bosch.
9: Mijn Toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in dat bad.
10: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh?
13: Ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 2 mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
26: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
25: NOFPC.nl.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
27: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
28: Ja, echt maatwerk.
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SGmaatwerk.nl.
31: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
30: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
35: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Het Loert van de Woorden. RTV NOF.
2: Let me say the same thing.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
6: Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: baarsmazitcomfort.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
18: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig, bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
3: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
27: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
28: Ja, echt maatwerk!
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SGmaatwerk.nl.
31: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
32: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
30: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
34: Interesse? depannenkoektrein.nl.
35: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Her

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Baken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: Dit is RTV NOF.
20: My No, get it on air.

0: Deze band werd opgericht in het jaar 1983. Dan heb ik het over de bekende Amerikaanse rockband Soul Asylum. En 11 jaar later braken ze gewoon door met het album die wereldwijd bekend werd als Grave Dancer Union uit het jaar 1992, waar de iconische hit Runaway Train op staat. En die heb ik dus vanmiddag voor je gedraaid. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is weer Gerrit onderweg tussen 4 en 5 uur op deze vrijdagmiddag. Vlak voor je weekend op je streek radio RTV NOF. We hebben natuurlijk onze vaste items zoals de rock'n'roll plaat, de plaat van vinyl, de vloekakker van deze week, de Friestalige plaat. En niet te vergeten ga ik natuurlijk ook de hedendaagse popmuziek voor je draaien. En ik heb nog een zomerhit voor je klaarstaan. En we gaan natuurlijk ook als tweede plaat weer een plaatje draaien uit de Tipperadeweg. En dit keer komt die van Silva Bumpa. En die heeft een lekker plaatje uitgebracht die niet alleen goed gaat op de streamingcharts, maar ook een plekje op de radio heeft gevonden. En dan heb ik het niet alleen over de commerciële radio, maar vanmiddag natuurlijk ook in het radioprogramma van Gerrit on Air. Wij gaan ermee voor je draaien. Hier is dus Silva Bumpa met On Tonight.
1: RTV NOF.

0: even terug naar het jaar 2009. Dat deden we samen met Caro Emerald. De artiestennaam van Caroline van der Leeuw, wat zo heette officieel. En deze dame die had een debuutsingle. En dat was goed voor 26 weken in de Nederlandse top 40. Dat nummer dat heet namelijk A Night Like This. En dat was het plaatje die ik net voor je draaide. En zoals ik al zei, 26 weken in de Nederlandse top 40 en 3 weken op nummer 2. Dat is dan wel heel erg mooi voor je debuutsingle natuurlijk, hè. Maar wij gaan door met hele leuke muziek op dit radiostation. Wij gaan even een plaatje draaien van Wem. Hier is Jan Jones.
1: Hey sucker.
0: Go it for it.

Leuke plaat is dit, zeg. En joh, de rock'n'roll-plaat op deze vrijdagmiddag hier bij RTV NOF. En dat was Jerry Keller, de Amerikaanse zanger en songwriter, die heel wat leuke plaatjes heeft gemaakt. En dit was dan een opname uit het jaar 1958. En dat nummer dat heet Here Comes Summer. Maar we gaan door op deze streekradio met onze tijdelijke vaste item. En dat is een plaatje die het heel goed deed in een of andere zomer.

0: Je hoort hier de allerleukste plaatjes voorbij komen. En dit was er dan eentje van Vinyl. Je hoorde de Duitse hardrock band The Scorpions met het plaatje Rock You Like a Hurricane. En met het nummer probeerden ze dan de Nederlandse top 40 te bereiken. Maar dat is niet gelukt. Ze bleven 13 weken lang in de tipperaden staan van het jaar 1984.
1: En de vloerkaker van deze week.
0: Ja,

Hans en Scootershield zit in mijn bloed. Dat zit ook een klein beetje in mijn bloed, maar ik kan er niet naartoe. Vanaf 18 juli tot 31 juli, dan is er weer SKS Scootershield in Friesland. En dat is dan op 10 verschillende plaatsen zal deze zeilwedstrijden gehouden worden. Straks na de klok van 5 uur, dan hebben we Kees Bakker op radio met Scherp op een Mitje. Daar wens ik je nou heel veel luisterplezier bij. En ik ben er gewoon volgende week weer tussen 4 en 5 uur in een nieuwe Gerrit On Air. Maar we gaan er niet uit, zo ineens. Nee, we gaan er nog even een plaatje draaien. En dat is dan een single die vorige week is.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop, op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here. Wat een stoo, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
20: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
24: De Friese Motorfiets!
23: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
25: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
2: Herbergvoestrum.nl.

Een hele goeie middag, dames en heren, jongens en meisjes. Het is even voor rest. En het is weer de hoogste tijd voor Scherp op de middag hier op RTV NOF natuurlijk. De strijdstuurder dit alles, ja, alle dagen, mooie muziek, jaarlid natuurlijk. En vooral Freets, hè, Freets, ja, Freets het hele dag helemaal, hè. Ja, van kijk al. De eerste plaat die van Genesis, I Can Dance, en kwam uit 1901 en Jokertug alweer natuurlijk. Ja, hij was eerst de drummer, Phil Collins hadden we daarover, en letteren. Toen werd er een zanger, ja, in Tjeburg, ja, een beetje triest op te zien. Hè. Dan zit er een krukje te zien, ja, dat is echt net best. En het Genesis werd in 1967 al opgericht getrokken door Peter Gabriel. En Peter Gabriel natuurlijk gaat letterlijk solo-festjes maken. Tony Banks en Anthony Phillips natuurlijk. Dan is weer even de heetste tijd voor de 90 Classic. En die is van Snap. Een stukje Eurodanceren, een rapgroep. En we hadden een paar hitsjes zo'n wereldwijd natuurlijk. En dit versje komt uit 1996 alweer. En dat heet Do You See The Light? Nou, ik zei een hele goede middag, geniet je maar. Het begin van de weekend is nu begonnen. Nee, van de vakantie. Ja, van de vakantie. Ja, misschien zit je hem nog wel even een night te genieten. Even een borreltje, een barbecue jongen en een stukje muziek erbij. Dan natuurlijk RTV NOF, maar ook bij Scherp op Middag. Nou, ik wens je hem een hele luisterplezier.

0: Mooiste, de mooiste van hun is, vind ik, hè? Rhythm is a Dancer. Komt ook wel eens even bij hier in het programma natuurlijk. Scherp op midden hier op RTV en op. Begon even.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit, jongen.
1: Je moet ook wat naaie muziek bij die.
0: Ja, had je ook vakantie gehoord? Ja, Gerrit had wel vakantie gehoord. Ik had vertegen geen vakantie, nee. Wat hebben we? Oh ja, deze. Deze platen, dat maakt een grote hitburger. Summer hit natuurlijk, is van Hugel. E-mail, Angel en Ultranate Moving to the Sun. Ja, dat is een geweldige plaat dat. Die hadden les nog een paar oorhitsjes maken. En dan hebben we nog Ted Swims natuurlijk. Break It Up in the Revisive. En ja, U2 had ik met een CD, LP uitgebracht. Streets of Dreams. En dan komt, dan gaan we zo over honger zeker. Ja, nee, Criss Cross Amsterdam had ik nog. Ja, maar blijf zien, we staan al hier onder qua hier. Mooi op het lijstje hier natuurlijk. Maar we beginnen bij de mooie platen die ik een simmer hit daar wens je. Is van Huel en E-mail en Angel en Ultranate en Moving to the Zone. Onder het motto van

0: Maar een lekker plaatje dit toch? Ja, die kan je de hele zomer wel even draaien. Moving to the Sun natuurlijk. Oh ja, de nieuwe CD van de Rolling Stones had ik in een hond. Ja, die heb ik vorige week gekregen. En daar gaan we even een nummer van draaien. En dat heet Rough and Twisted.
1: RTV NOF.
2: Van 4 vond 6, scherp op een

zo'n doelplaats. Weet je wat er onder de vinkers stond? Ja, toen ben ik nog wel op stap. Ja, ik ben er nog wel. Arno daarna zo'n beetje hier de halve maan of wat was dat? Dat weet ik even net meer. Oh, de Ponderosa is daar ook nog. Ja, die gaat het langste volhouden natuurlijk. We gaan maar even een hittip draaien. En de hittip is van Ted Swims. En het heet Break in the Receive. Kees, hittip.

0: Ryan Paris en natuurlijk Machine Dolce Vita uit 1983 alweer. En dat wie een zeker nummer. Nou ja, noem maar hier. Het ja, in december van 83. Ik weet het nog wel. We gaan even de oude doosplaat draaien. En de oude doosplaat is van Wilson Pickett. En dat heette In the Midnight Hour.
1: De oude doosplaat.
0: Een steekje soul hier op de radio. Scherp op de radio. December editie. Zullen we dat samen nemen?

Wait. In de middenhour. Wilson Pickett, hier op de radio natuurlijk. Waar even een nieuwe hit tip tip tip tip tip tip tip. En die hit tip is natuurlijk van U2. Ja, die moesten ik weer even een ijs brengen. En zelf denken, ja, dat was Semmer. We kunnen wel even wat ijs brengen. Want dan kunnen we de Semmer weer opleven. Kunnen we als we weer op... misschien kunnen we gewoon weer... concerten, Jan. Ja, wat weet natuurlijk. Nou, we gaan even een hakje naar de... hoe heet dat? Streets of Dreams. Nee, net maar Streets Have No Name. Nee, dat is een heel oorfestje van hun. Maar Streets on Dreams.

Anastasia. Left outside alone. En ze is al zo'n 50 jaar en treedt daar regelmatig weer op. Ja, ze had een heel skoft in de Lappermand zitten natuurlijk. En nu ook 20 september, ja, komt ze in de AFAS in Amsterdam. Nou, daar ga ik nog nooit geweest. Nee, ik ben wel een heel prettige concertzaal geweest. Maar de AFAS, dat mag ik nog even zien. Maar er moet er wel een goeie artiest komen natuurlijk. Even zien, wat zoeken. Oh ja, ik zoek de Rock Ballad even draaien. En de Rock Ballad is van Harry Chapin, Cats in the Cradle.

0: Hansen en Gretel, Harry Shepin. Hier op Scherp op de Media. Ja, morgen, gaat het wel los. Het Scootjesiel, SKS. En ja, natuurlijk is RTV NOM er ook bij. Maar Jaap Cuperus, die wordt regelmatig in bellen. In het programma Mooi Voort. Ja, dat is er morgen mee. Ik ben even tussen Tolven en Vjouwenroeren. En dan ben we een heel paar mensen die ben op paard. Altijd goed, dus twee stijlsjes ben op paard. En die konden weer een hele nieuwsgierige ding vertellen natuurlijk op de radio. En ontdekken wat er al hier in het Noordoost-Friesland en Dantumedeel, Arkaspelen en dan... En het T-shirtje deel al je gebaat natuurlijk. We gaan een Fries-talige plaatje in draaien. Ja, en dat is wel heel aanstekelijk. Of dat het, ja, de Veenhoop. Hè. We gaan naar de Veenhoop van Steinland. En daar komt het Scootjes heel lekker natuurlijk. En daar gaan ze ook weer dik feest. En dan kom ik aan een heel paar leuke artiesten. Dus een heel paar jeugd. En zo gaat er weer heen. Met een bootje of met een caravan. En dan gaat het altijd weer heel neat natuurlijk. Maar dit onder wat ervan?
1: De Fries-talige plaat.

Friesland, boppen! Duinland, ik hoorde misschien. Ja, misschien wordt er. Misschien wordt er daar was jong, ik weet het net. Oké, de laatste hit-tip die is van de Chris Cross en Louisa, Sonja en Willy William en My Oh My. Ik zei ze een heel goed weekend en ja, een hele goede vakantie. Hè? En als je thuis blijft, dan zit je lekker in Tunesië en dan kan je mooi achterhoes genieten. Want ja, het wordt een beetje frisser, maar het maakt niks uit. Het is beter dan die 32 graden. Dat is net een leeuw. Nee. Oké, tot Nijmegen. Daar ben ik weer tussen 5 en 6. Maar scherp op de midden hier op RTV NMF. Ik zeg ze een heel goed weekend. Hoi!

0: is die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
15: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Minkelbouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af.
0: RTV NOF.
2: Ekkien, Waterswaard, Zewaard en Jesses.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Dit is RTV NOF.
7: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. En dus deze twee maanden, juli en augustus, start Country Rants in de vakantiemodus. Dus eigenlijk geen vaste items. Gewoon, zoals nu lijkt, ieder eerste uur een special van een artiest. En een tweede uur ook een beetje een special. Maar dan hebben we in dit geval een special, een keuze. Uit de 100 western liedjes aller tijden door de leden van de Western Writers of Amerika gekozen. Daar gaan we een greep uit doen. Die laten we voor jullie horen. We gaan eerst de special doen met Clyde Julian Foley. En die leefde van 17 juni 1910 tot en met 19 september 1968. En Red Foley was een Amerikaanse muzikant die een belangrijke bijdrage leverde aan de groei van de countrymuziek na de Tweede Wereldoorlog. En meer dan twee decennia lang was Foley een van de grootste sterren van de country. We gaan naar The Lone Cowboy.

Foley was tot aan zijn dood een veteraan van de Grand Ole Opry en presenteerde van 1955 tot 1960 ook de eerste populaire countrymuziekserie op de nationale televisie, Ozark Jubilee. En Red is opgenomen in de Country Music Hall of Fame, die Red omschreef als een van de meest veelzijdige en ontroerende artiesten aller tijden van de hedendaagse countrymuziek. We gaan naar Old Shep.

0: Shep has a wonderful home.
1: Foley werd geboren op een boerderij van 9,7 hectare in Blue Link, Kentucky. En groeide op in het nabijgelegen Berea. En Red kreeg de bijnaam Red vanwege zijn haarkleur. En Red kwam uit een muzikale familie en gaf op 9-jarige leeftijd al geïmproviseerde concerten in de winkel van zijn vader. Waarbij hij Franse harp, piano, banjo, trombone, mondharmonica en gitaar speelde. En op 17-jarige leeftijd won hij de eerste prijs in een talentenjacht. We gaan naar, even kijken, Smoke on the Water.

de Pioneers, tekende hun folie een levenslang contract. En Red bracht in 1941 ook Old Shep uit, een nummer dat hij in 1933 met Arthur Willis schreef over een hond die hij als jongen had. Een nummer dat later door vele artiesten werd opgenomen, waaronder Hank Snow en Elvis Presley, werd een country klassieker. We gaan naar Tennessee Border.

In april 1946 tekende Foley een contract om als ceremoniemeester op te treden in de Prins Albert Show. Het onderdeel van de Grand Ole Opry dat werd uitgezonden op NBC Radio. Gedurende de volgende 8 jaar vestigde hij zich als een van de meest gerespecteerde en veelzijdige artiesten in de countrymuziek. Hij was de ceremoniemeester en aangever voor de overie-komieken Red Brasfield en Minnie Pearl. Hij bewees zich als een zanger die alle soorten nummers aankon. We gaan naar Sunday Down in Tennessee.

En Foley begon in 1947 met opnemen van met zijn begeleidingsband, de Cumberland Valley Boys. Tussen 1947 en 1949 scoorde hij 7 top 5 hits met de groep, waaronder een nummer 1 single, Nieuw Jolly Blonde, Nieuw Pretty Blonde. In 1950 had hij 3 miljoen verkopers, Just a Closer Walk to With Tea, Steal Away en het solo versie van het nummer dat zijn handelsmerk werd, Chattanooga Sunshine Boy. We gaan ook naar, daar gaan we naartoe, Chattanooga Sunshine Boy.

In 1951 pleegde Foley's tweede vrouw, Judy Martin, zelfmoord. Om meer tijd aan zijn gezin in Nashville te kunnen besteden, minderde hij zijn optredens. Maar hij bleef hits uitbrengen in verschillende stijlen, waaronder rockabilly en rhythm and blues. Zijn hit uit 1951, There'll Be Peace in the Valley for Me, begeleid door het Sunshine Boys Quartet, was een van de eerste gospelplaten die een miljoen exemplaren verkocht. We gaan naar Steal Away. Steal.

Een folie verloor nooit zijn liefde voor countrymuziek en streefde in tegenstelling tot Eddie Arnold nooit naar succes als popartiest. Hoewel veel van zijn opnames de poplijsten haalden. Zijn andere hits waren onder andere Sugarfoot Rag, Cincinnati Dancing Pig, Birmingham Bones, die 14 weken op nummer 1 stond. En Foley's succes met het nummer leidde tot 21 coverversies. We gaan naar Just a Closer Walk with Tea.

Na een aantal jaren van virtueel pensioen verhuisde Foley in juli 1954 naar Springfield, Missouri. En nadat muziekmanager Seaman hem had overtuigd om Oorzaak Jubilee te presenteren op ABC TV en radio. De deal werd gesloten onder het genot van een fles Jack Daniels whisky in het Andrew Jackson Hotel in Nashville, Tennessee. Anna Hillbilly Fever, nummer 2.

van 1954 tot 1955 nam Foley een aantal bewerkingen op voor Radio Oorzaak Enterprises in Springfield met zijn band. Bestaande uit Tommy Jackson op viool, Grady Martin op gitaar, steelgitarist Bud Isaacs, gitarist Jimmy Shelf, Bob Moore op bas en Billy Buck op accordeon. Hobo Boogie nu.

Op 19 september 1968 trad Foley op in twee Grand Ole Opry voorstellingen in Fort Wayne, Indiana. Gesponsord door het Allen County Sheriff's Department. Daaronder bevonden zich Billy Walker en de 19-jarige Hank Williams Jr., zoon van zijn goede vriend Hank Williams Sr. En Williams Jr. merkte op dat Foley die dag wat trager was dan normaal en geen eetlust had. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Milk Bucket Boogie.

0: Foley kreeg die nacht ademhalingsfalen en stierf in zijn slaap, wat Hank Williams Jr. ertoe aanzette om als Luke de Drifter Jr. I Was With Red Foley The Night He Passed Away te schrijven en op te nemen. Volgens het nummer dat in november in de hitlijsten stond, waren zijn laatste woorden: ik ben vreselijk moe nu, Hank. Ik moet naar bed. We gaan naar Don't Let the Stars Get in Your Eyes.
1: Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night. In daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Keep your heart for me,

Ja, Foley's eerste vrouw was actie Pauline Cox. Die stierf tijdens de bevalling van hun eerste dochter. En op 9 augustus 1933 trouwde Foley met zijn tweede vrouw, Eva Alain Oversteek. Ze stond tijdens haar solo carrière bekend als Judy Martin en was een van de 3 Little Maids in National Barn Dance. En een zus van countryzangeres Jenny Lou Carson. En Red en Eva kregen 3 dochters. En op 17 november 1951 pleegde Eva Foley zelfmoord. Ja, maar goed. We gaan naar Slaves of a Hopeless Love Affair.

Foley was een inspiratiebron voor rock'n'roll. Met name voor Jerry Lee Lewis en Elvis Presley, die beiden veel van zijn nummers coverden. Zijn country boogie materiaal was een duidelijke voorloper van die stijl. En Foley heeft 2 sterren op de Hollywood Walk of Fame en 1 voor zijn opnamecarrière en 1 voor zijn televisiecarrière. We gaan naar Hearts of Stone.

In 2002 werd Foley opgenomen in de Kentucky Music Hall of Fame, waar zijn Mais Golf Pipe tentoongesteld werd. In 2006 werd zijn versie van Peace in the Valley uit 1951 opgenomen in het Nationaal Recordingregister van de Library of Congress. En in 2009 bracht singer-songwriter James Power een nummer uit, gebaseerd op Foley's tweede vrouw, Eva Overstaak, ook bekend als Judy Martin, getiteld A Go-Girl Suicide op YouTube. We gaan naar de laatste alweer van Red Foley, Traveling Man.

Nou, de rest van de tijd gaan we ons bezighouden met de top 100 western nummers aller tijden door de leden van de Western Riders of America. En we beginnen met Vaughn Monroe Senior, die leefde van 1911 tot en met 1973. En Vaughn was een populair Amerikaanse baritonzanger, trompetist en big band leider. In de jaren 40 en 50 domineerde hij de hitlijsten met hits zoals Riders in the Sky en een originele versie van Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Nou, die gaan we natuurlijk niet draaien. We gaan Riders in the Sky voor u draaien.

0: zijn hier.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
7: Pakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakt een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie OST tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Dit is RTV NOF.

Ja, welkom terug in het tweede uur van County Rants. We staan in de vakantiemodus, wat houdt in dat we onze vaste items niet in het programma hebben. We gaan deze twee maanden wel iets aparts doen. We gaan de eerste uur een special doen van een bepaalde artiest. En ik heb al beslist dat volgende week wordt het Henk Thompson. En dit uur nog gaan we naar de top 100 western liedjes of western nummers aller tijden door de leden van de Western Writers of America. En daar doen we een greep uit. En we zijn het eindigde het eerste uur met Fog Monroe met Ghost Riders in the Sky. We gaan naar Gene Autry, Back in the Saddle Again.

Ja, Don Edwards is geboren in Boonton, New Jersey op 20 maart 1939 en overleed op 23 oktober 2022. En Don was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en acteur. En Don heeft in totaal 17 albums uitgebracht, waaronder het album High Lonesome Cowboy, die hij heeft opgenomen met Peter Rowan en Tony Rice. En in 2005 werd Edwards in de Western Music Association Hall of Fame opgenomen. We gaan naar zijn nummer Coyotes.

Ride! Ja, de ballade van Davy Crockett is een beroemd Amerikaans volksnummer, geïntroduceerd in 1954 in de Disneyland televisieserie van ABC. Het nummer is geschreven door George Bruns en Thomas W. Blackburn. Het werd in 1955 een enorm cultureel succes met populaire versies opgenomen door Fess Parker, Bill Hayes en Tennessee Ernie Ford. Wij laten de uitvoering horen van Fess Parker.

Ja, voor de linedancers hebben we daar ooit eens een keer de country polonaise opgedanst. Ja, hoe die doen moet, ik weet het niet meer. Maar we kunnen hem ook niet terugvinden trouwens hoe dat moet. Oh My Darling Clementine is een traditionele Amerikaanse tragische, maar soms ook komische western volksballade. Die meestal wordt toegeschreven aan Percy Montrose in 1884 of soms ook aan Barker Bradford 1885. Maar het draait allemaal om Clementine, de dochter van een mijnwerker uit 1949 en de geliefde van de zanger. We gaan hem horen in de uitvoering van de Duitse zanger Freddie Quinn.

San Antonio Rose is een swing instrumental nummer dat eind 1938 werd geïntroduceerd door Bob Wills en his Texas Playboys. Het werd al snel het populairste nummer van de band. En Wills en de bandleden schreven er later een tekst bij die op 16 april 1940 werd opgenomen. We gaan de uitvoering horen van Patsy Cline.

0: Ja. Hadden we even rust. 5 minuten. We gaan naar Bonanza. En dat is een themanummer van de westernserie Bonanza met Warden Green in de hoofdrol. Het werd voor de serie geschreven door J. Livingston en Raymond Evans. En in 1961 werd het een hit voor El Caiola en his orchestra. Ja, in Fries zullen ze wel zeggen, slamwoord sla hoor. Maar oftewel, moeilijk woord slaan we over. In dit geval doen we het even niet. We gaan een uitvoering horen van Johnny Cash.
1: The claim we hold is a good as gold bonanza. Hand in hand we built this land.

Ja, we zijn bezig met de top 100 western nummers aller tijden door de leden van de Western Writers of America uitgekozen. Ja, we doen er uiteraard een greep uit, want 100 nummers in een uur, dat lukt niet. We gaan naar Marty Robbins, The Hanging Tree.

The Ballad of Jesse James is een Amerikaans volksnummer uit 1887 over de gelijknamige outlaw. Het werd voor het eerst opgenomen door Bentley Ball in 1919 en vervolgens door vele anderen. En de tekst is grotendeels biografisch en bevat een aantal details uit het leven van Jesse James, die hem afschildert als een Amerikaanse versie van Robin Hood. We gaan een uitvoering horen van de Ramblin' Riversiders.

0: Tom Dooley is een volksnummer uit Wilkes County in North Carolina. Nadat de uitvoering van de Kingston Trio in 1958 ineens internationale bekendheid verwierf. En Tom Dooley is een verbastering van de naam Tom Dula. En Dula was een gewezen soldaat uit het leger van de Confederatie die in 1866 zijn verloofde Laura Foster vermoordde en daarna begroef. We gaan hem die gaan doen van Kingston Trio.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: die.
1: Ja, de zanger Al Jolson vertolkte zijn iconische Amerikaanse klassieker O Susanna, die oorspronkelijk in 1847 werd geschreven door Stephen Foster. En Jolson nam dit vrolijke volknummer op in zijn kenmerkende theatrale stijl. En trouwens nog iets, Al Jolson was een blanke, maar die sminkte zich zwart.
2: Oh, I come from Alabama with my banjo on my knee. I go to Louisiana, my true love for to see. Oh, it rains so hard to

Ja, wat gebeurde er eigenlijk met Randolph Scott? Nou, Statler Brothers zullen dat vertellen. Everybody knows when you go

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De staf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: RTV NOF.
18: It's the Elvis Experience. Bij Jaap en Harry.

0: Ja, met Inherit to Win zijn we weer begonnen met The Elves Experience. En we zitten hier in een volle studio, want niet alleen Harry achter de knoppen, maar ook Jan de Vries is weer aanwezig. Jawel hoor, Jan, jongen, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: moest je maar even uit huis, moest je maar even weer een plekje opzoeken. Ja, ik snap het hoor.
1: Even vluchten,
0: allemaal prima natuurlijk. Hè. Nou, hartstikke fijn dat je er bent, Jan, want we gaan het straks natuurlijk hebben over...
1: Erwin Nijhoff,
0: Elvis and Friends inderdaad, yes. 16 augustus is de dag hè, natuurlijk dat staat te gebeuren. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over hebben, maar we gaan het nog veel meer dingen gaan we doen. Hè. We gaan ook onze voorzitter weer bellen, Erik van Rooij van It's Elvis Time. En speciaal voor hem draaiden we dit eerste nummer Inherit to Win, want dat was één van de favorieten, zo niet de favoriet van Erik van Rooij. Ja, en we draaien het ook omdat het natuurlijk uit de fantastische periode 1969 komt. Hè. Ja, opgenomen in de studio van Chips Moman, American Sound. Ja, inderdaad. Ja, heel goed, Jan. Ik zag het je gewoon denken. Inderdaad. En daar is een prachtig artikel over verschenen in de laatste It's Elvis Time. Hè? 3/15, vers van de pers, juni 2026. Altijd weer een feest om dat boekje te ontvangen, hè, Jan?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Ja,
1: er staat een heel leuk artikel in. Dus,
0: heel leuk artikels. Ja, meerdere. Maar onder andere ook een artikel van...
1: Robert Vriezer,
0: inderdaad. Back in Memphis heet het. En dat gaat over de ruwe wedergeboorte van Elvis Presley. En waarom zijn American Sound Sessies net zo scherp zijn als Springsteen's beste werk?
1: Ja, ik luister.
0: Nou, een stukje beter hoor dan Springsteen's beste werk. Dat denk ik wel natuurlijk. Ja. En dat zal Springsteen zelf ook vinden trouwens. Hè.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dat denk ik ook wel inderdaad, ja. Ja, we gaan er straks meer over hebben natuurlijk over de nieuwste uitgave van It's Elvis Time met onze voorzitter. En we gaan straks natuurlijk ook weer naar Harry's keuze, Harry. Hè?
2: Ja.
0: Ben je er alweer klaar voor, Harry?
2: Ja, zeker.
0: Zit je alweer peentjes te zweten dat je weer mag? Nee?
2: Nee.
0: Je bent zo cool als een kikker, hè, altijd. Cool als een komkommer, hè, deelse Harry. Ja, hij maakt zich helemaal nergens druk om, hè, Jan?
1: Nee.
0: Jij ook niet, volgens mij, wel.
1: Ik zit niet elke dag in de studio. Dus ik ben super zenuwachtig. Ja, super zenuwachtig.
0: Ja, het is ook wel een beetje te merken, hoor. Nou, ik ga je gewoon op geruststellen nu. Kan hier helemaal niks misgaan. Maar we gaan het eerst maar eens even hebben over Erwin Nijhoff.
1: Ja.
0: Want Erwin Nijhoff komt op 16 augustus naar Burgum met een heel speciaal programma. Elvis and Friends. Vertel er eens wat meer over, Jan.
1: Ja, nou... hij is een fervent Elvis-fan, dus daarom is hij ook begonnen te zingen. Dus,
0: Oké.
1: En we hebben onlangs wat plakboeken ingezien van hem van vroeger.
0: Ja.
1: En dat was toch hartstikke leuk, of niet?
0: Ja. Kwam allemaal rare dingen erin. We gaan hier niet alles vertellen, natuurlijk.
1: Het is gewoon hartstikke leuk. Maar goed, Elvis is wel de reden dat hij begon te zingen.
0: Wel de reden dat hij is begonnen te zingen. Ja, hij heeft natuurlijk is hij bekend geworden met zijn band Prodigal Sons. In de jaren 90.
1: Ja, dat was daarna.
0: Toen werd hij echt bekend.
1: Ja, die tijd heb ik eerlijk gezegd net niet meegemaakt.
0: Niet meegemaakt?
1: Nee.
0: Nou,
1: nee.
0: Waar was je dan?
1: Nee, jongen. Nou, ik zag hem voor de eerste keer op een Elvis meeting. Een Elvis meeting. Was Prodigal Sons net uit elkaar. Mm-hmm. En dat was... was hij solo.
0: Toen was hij solo.
1: Maar ja, ik was compleet onder indruk. Dus,
0: toen bracht hij onder andere Good Rocking Tonight, hè?
1: Ja, dat was
0: geweldig.
1: Ja. Ik vond het geweldig hoe die overkwam, wat die gaf. Ik vond het echt geweldig.
0: Ja, nou, Prodigal
1: Sons. Ik heb ook een heel stuk van die meeting gemist.
0: Oh ja.
1: Ik heb alleen maar gekeken naar Erwin.
0: Was jij dat?
1: Ja, dat was ik. Het was
0: een geweldige meeting trouwens. Het was in de Haai, hè, in Amsterdam.
1: Ja, maar diezelfde meeting, daar kwam André van Duijvoort mij ook nog voorbij.
0: Ja, die ging een Elvis imitatie doen.
1: Volgens mij was diezelfde meeting.
0: Ja,
1: ik weet het niet zeker. Maar
0: en Herman Brood was er.
1: Dat zou kunnen, maar die heb ik gemist. Ik was naar Erwin.
0: Ja, was naar Erwin inderdaad. Ja. En Ger Rijf had een hele grote overzicht tentoonstelling gemaakt. We kregen een gratis cd'tje mee en alles.
1: Dat was de Rai?
0: Ja.
1: Nee, ik heb het niet over de Rai.
0: Oh, ja, ik had het wel over de Rai. Okay. Want daar was hij ook.
1: Ja, en daar was hij ook. Dat klopt.
0: Ja. Maar goed, toch nog even weer terug naar Erwin. Want de Prodigal Sons, ze hebben zelfs op Pinkhoff gestaan. Hè? Dus het was niet zomaar een bandje natuurlijk.
1: Nee zeker. Hoofdpodium. Heel knap natuurlijk.
0: Heel knap inderdaad. Ja.
1: En ook klompen.
0: Op klompen?
1: Ja.
0: Oh, kijk aan. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk.
2: Schaarjontjes.
0: Ja, scherjontjes inderdaad.
1: Ja, dat nou, denk ik niet, hè? Maar nee, denk ik niet.
0: Nee. Want waar komt hij vandaan, onze Erwin?
1: Ja, toen de tijd woonde die nog in Zwolle.
0: Oké. Okay.
1: Maar nu woont hij in Heten.
0: Mm-hmm. Ja, meer in het oosten.
1: Ja, allemaal in het oosten.
0: Allemaal in het oosten. Ja, in het oosten. Ja, zo is het. Ja. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Ja, en onze Erwin die komt hier natuurlijk met een speciaal programma. Elvis and Friends. Ja. Hoe is dat programma? Hoe is dat opgebouwd?
1: Hoe is het opgebouwd? We hebben hem eigenlijk de vrije hand gegeven. Maar hij mocht natuurlijk wel heel veel Elvis nummers zingen.
0: Ja.
1: Maar hij mocht natuurlijk ook aan Elvis geleerde muziek brengen.
0: Ja, precies.
1: Dat is de opzet.
0: Mensen die door Elvis geïnspireerd zijn.
1: Voor de rest heeft hij redelijk de vrije hand.
0: Ja, mensen die door Elvis geïnspireerd zijn. Nou, dat bijna iedereen, hè, Harry?
2: Oh ja.
0: Ja, jij ook. Ja, niet dat jij moet gaan komen zingen, hoor, Harry.
2: Nee.
0: Dat lijkt me niet verstandig. Ja. Dat lijkt me niet verstandig. Ja.
2: Als je geen luisteraar meer hebt, dan moet ik gaan zingen.
0: Nee, dat is inderdaad waar. Dat gaan we dat niet doen, inderdaad.
2: Ik zeg dan altijd, ik ben driestemmig.
0: Je bent driestemmig?
2: Ja.
0: Nou, vertel.
2: Hard, vals en enthousiast.
0: Oh ja, nou, maar dat enthousiasme is heel goed, Harry. Ja, hou dat vast. Ja, we kunnen natuurlijk praten over Erwin. Maar Erwin was inderdaad ook bekend voor de wat jongere luisteraars van The Voice of Holland. Hè?
1: Ja. Daar blijft hij het meeste hangen. Ja,
0: daar blijft hij het meeste hangen. Ja, hè? Dat heeft natuurlijk een hele carrière gehad. Toen ging het even weer wat minder.
1: Ja, behoorlijk minder.
0: Het ging behoorlijk minder, inderdaad. Maar ja, zo gaat het met het rol even. Hè? Zo werkt dat gewoon.
1: En
0: op een gegeven moment kwam hij bij The Voice of Holland. En daar ging hij een auditie doen. En daar nam hij natuurlijk een nummer van.
1: Ja, van Elvis.
0: Van Elvis, hè?
1: Ja.
0: Ja, welk nummer zong hij daar?
1: Dat was Any Way You Want Me.
0: Any Way You Want Me.
1: En dat, ik heb het oorspronkelijke nummer ook ooit eens gehoord, wat hij ingestuurd heeft.
0: Ja.
1: Het was zo barenbaar slecht. Dus ik het nummer was zo overgemoduleerd. Dus ik snap ook niet. Hij zelf snapt het ook niet. Dat is maar aangenomen. Maar goed, ze gaven nog even een tweede kans. En toen moest hij even komen.
0: En toen moest hij even komen. En toen ging het een stuk beter. Want wat zong je toen? Zong je toen ook weer Any Way You Want Me? Of zong je toen iets anders?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet. Ja, goed, dat doet er ook niet toe. Maar hij werd pas beroemd bij The Voice of Holland met het nummer van Bruce Springsteen, hè? The River.
1: Ja, dat was direct een binnenkomer.
0: Dat
1: ik denk,
0: dit
1: is helemaal klaar. En ik denk, nou, daar hoef ik niks meer voor te doen. Die vindt ze weg wel.
0: Die vindt ze weg wel.
1: Ja, ik was helemaal flabbergasted. Ik denk, zo mooi heb ik dat nummer nog nooit gehoord van hem.
0: Van Bruce Springsteen, van de Ripper.
1: Nee, van zoals hij dat gebracht
0: zoals
1: had.
0: Ik wist
1: dat hij
0: het
1: hartstikke goed kon.
0: Ja, ja.
1: Maar,
0: want hij doet het op zijn eigen manier. Hij imiteert niet, hè?
1: Nee.
0: En dat is misschien wel het mooiste aan Erwin. Tenminste, dat vind ik dan zelf. Ja. Hè? Als je een artiest wil eren, zoals Elvis, dan moet je hem niet gaan imiteren.
1: Nee.
0: Maar dan moet je hem op jouw eigen manier brengen.
1: Ja.
0: En dat is wat Elvis doet. Nou, we gaan luisteren naar een nummer van Erwin Nijhoff.
1: Ja.
0: En natuurlijk van Elvis dan, hè?
1: Oké.
0: Ja, wel van Elvis, maar gezongen door Erwin Nijhoff. En dat is
1: Clean Up
0: Your Own Backyard.

0: hat and out go the lights. He locks up tight and out go the lights. He walks up tight and out go the lights. He walks up tight and out go the lights. He walks up tight and out go the lights. He walks up tight and out go the lights. He walks up. He walks up tight and oh, turn on the lights.
1: En zo gaat Erwin nog wel even door. Want Erwin is een kampioen nummerverlenger, Jan. Hè? Want Elvis, zijn nummertjes waren altijd 2, 2,5, 3 minuten of zo. Ja. 4 als het een beetje lang duurde.
2: Zeker in die tijd, ja, maar, toen deze opname was.
1: Ja. En Erwin die blijft, en dit was een live opname natuurlijk. Hè? Ja. Dus die blijft daar gewoon mee spelen. Maar dit is ongeveer wat je kunt verwachten, hè, op Elvis and Friends.
2: Nou, ja, maar dan wat ingekort. Want en dan is hem hier en daar al verteld van Erwin, je maakt de nummers wel heel lang.
1: Dus, ja, precies. Goed. Maar in ieder geval... Het geeft een mooie indruk van wat je kunt verwachten. En hoe kunnen mensen kaartjes kopen?
2: Ja, die moeten daar, die kunnen mij even aanschrijven. Want ik heb een eigen e-mailadres. Dat moet ik even nadenken.
1: Dat is elvisandfriends2026@gmail.com. Ja, dat is hem inderdaad, Jan. Goh, Jan moet nadenken over zijn eigen e-mailadres. Ja. Dat is toch ook wel wat, hè, Jan?
3: Maar zo vaak schrijf je...
2: Ik heb mezelf nog niet geschreven.
1: Dus... Je hebt zelf nog niet geschreven, nee, inderdaad. Nee, dat snap ik inderdaad.
3: Je mailt jezelf ook niet vaak.
1: Nee. Ik mail mezelf.

0: nog een paar mailtjes hebben natuurlijk.
1: Nou, ik krijg meer dan genoeg.
0: Ja, zo is het, ja. Zeg, hartstikke mooi natuurlijk. We gaan straks nog wel even verder praten over Elvis and Friends. Want we hebben ook een heel leuk extraatje, maar dat bewaren we even voor straks, Jan. We gaan nu eerst even naar...
2: De Movie Song.
0: De Movie Song, inderdaad. En de Movie Song is een song die eigenlijk is aangevraagd door Jan van Houten als een soort... ja, hij zei van, dat nummer wil ik wel graag nog eens een keer horen. En toen zei ik, Jan... Dan gaan we even uitstellen tot het moment dat ik de nieuwe CD-box Elvis The Complete Hawaii Paradise Hawaiian Sessions in mijn bezit heb. Want dat is de nieuwste uitgave van Follow That Dream. En hij is vorige week bij me binnengekomen. Het bevat eigenlijk alle opnames van Paradise Hawaiian Sessions. En dan denk je van ja, nou dat is nog niet eens de meest geweldige film van Elvis. Nee, inderdaad niet. Maar het is wel 60 jaar geleden dat deze film is uitgebracht. En vandaar dat deze nu eindelijk een keer een mooie complete sessiebox van is verschenen. We gaan eerst het nummer draaien wat Jan heeft aangepraat. En na Harry's keuze draaien we nog twee tracks. En dan vertellen we ook iets meer over deze toch wel indrukwekkende mooie box. We gaan luisteren naar The Drums of the Island.

Ja, Drums of the Islands. Het is de grote finale van de film Paradise Hawaiian Style. En de Paradise Hawaiian Style werd ook wel genoemd Blue Hawaii nummer 3. Want het was de derde film die Elvis maakte over het eiland Hawaii. Of eigenlijk moet ik zeggen de 50ste staat van de Verenigde Staten. En daar was het ook vooral voor bedoeld. Hè. In augustus 1959 werd Hawaii de 50ste staat van Amerika. En om dat zoveel mogelijk te promoten en het toerisme te bevorderen, is Blue Hawaii destijds gemaakt. En daarna nog een keer Girls, Girls, Girls. En met Paradise Hawaiian Style is het drieluik compleet uit 1966 dus. Kunnel zei destijds van met deze film zorgen wij ervoor dat Hawaii 50% meer toeristen kan verwachten. Nou, of dat helemaal gelukt is, dat weten we niet natuurlijk. Maar het was een mooi verkooppraatje van onze Kunnel natuurlijk, hè, wat dat betreft. Ja. En voor dit laatste nummer van de film werden maar liefst 108 mensen ingevlogen vanuit Tahiti, Samoa, Fiji, Maori en natuurlijk ook Hawaii zelf en Tonga om Elvis bij Elvis te zijn als die dit nummer brengt. Drums of the Islands are beating him

0: Heart. Ja, en later is er nog een 52 deels orkest aan toegevoegd door de musical director Joseph L. Lilly. Zo lezen we in het begeleidende boekje van Paradise Hawaiian Style. Want dat weet ik allemaal natuurlijk niet uit het hoofd, Jan. Hè? Je kijkt wel heel erg verbaasd naar me. Van, wat zegt hij nou allemaal voor dingen? Klopt dat allemaal wel? Ja, ja, het klopt allemaal.
1: Ik denk, wat knap.
0: Ja, ja, het staat hier gewoon, Jan. Ik lees het gewoon op. Maar ja, dat is natuurlijk zoals het werkt met radio. Ja, Blue Hawaii 3 dus, promotie. Sinds augustus 1959 de 50ste staat. Ik zei het allemaal al. En als Trump zijn zin krijgt, dan wordt Canada de 51ste staat. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Toch,
2: denk
0: Jan?
2: Niet.
0: Nee. We gaan naar iets heel anders, want het is volgens mij de hoogste tijd.
3: Harry's keuze.
0: Ja, voor Harry's keuze natuurlijk. Hè. En Harry, wat heb jij vanavond voor ons meegebracht?
4: Ik heb meegebracht Pollock Salad Annie.
0: Ah, Tony Joe White natuurlijk. Hè. Ja, ja. Fantastisch. Ja, heel erg goed, Harry, om dat eens een keer mee te nemen. Nou, ja. Vertel.
4: Het is bekend, hè? Maar ik denk dat voor de verandering doen we dat eens even.
0: Ja, ja, meestal heb je van die obscure tracks waar niemand ooit van gehoord heeft. Ja, geen helft die denkt, waar gaat het over? Dat blijkt het inderdaad ooit eens een keer opgenomen te zijn. Maar dit nummer, dat kennen we allemaal.
4: Ja, en dat is een nummer uit 68. En geschreven en uitgevoerd door Tony Joe White. De tekst beschrijft de levensstijl van een arm meisje van het platteland in het zuiden van de Verenigde Staten en haar familie. En traditioneel wordt het soort voedsel dat in het nummer wordt belicht polk of pokesalade genoemd. Een gerecht van gekookte groenten gemaakt van pokewiet. En pokewiet is giftig voor mensen, honden en vee. En in de lente en vroege zomer zijn de scheuten en bladeren niet te wortelen eetbaar na een goede bereiding.
0: Zo, dan moet je dan ook wel oppassen dat je het goede goed klaarmaakt. Eigenlijk.
4: Ja,
0: dat
4: ja,
0: klinkt een beetje als de kogelvis in Japan. Hè? Die moet je ook op een bepaalde manier klaarmaken, want anders is hij gewoon giftig.
4: Ja.
0: En dat soort dingen dat promoten Elvis dan onsteeds om dat er maar gaan te eten, zeg maar.
4: Ja.
0: De polksalad.
4: Ja.
0: Polksalad Annie. Nou, we gaan eerst even luisteren naar de echte originele versie van Polksalad Annie. Tony Joe White.

0: Tony Joe White met Paul Celerenny hier bij The Elvis Experience. Een geweldige keuze, Harry. Als zeg ik het voor jou, zeg maar. Je hoeft het niet eens zelf te zeggen. Het is gewoon een geweldige keuze, Jan.
1: Ja, zeker.
0: Vertel eens even wat meer over onze Tony Joe.
2: Ja, Tony Joe White is geboren in Goodville, Louisiana, op 23 juli 1943. En overleden in Leipers Fork, Tennessee, op 24 oktober 2018. En hij heeft de bijnaam van de Swamp Fox. En Tony was een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist, vooral bekend van zijn hit Paul Xeld Annie uit 1969 en van Rainy Night in Georgia. Dat is schreef, maar dat in 70 voor het eerst populair werd gemaakt door Brooke Benton. Maar hij schreef ook Steamy Windows, een hit voor Tina Turner.
0: Ja, precies. En Rainy Night in Georgia kennen we natuurlijk ook allemaal van Randy Crawford. Hè?
2: Ja.
0: Een hele mooie versie is dat inderdaad. Nou, Tony Joe die schreef ook twee andere nummers die Elvis heeft opgenomen. For All Time's Sake en I Got A Thing About You Baby. Maar er is ook een connectie met Erwin Nijhoff.
1: Ja.
0: Met deze Tony Joe White.
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Nee, zeker. Volgens mij heeft hij die nummers ook wel opgenomen. En hij heeft bij hem in het voorprogramma gestaan. Ja, dat wist ik niet eens. Dat is even een nieuwtje van mij.
0: Nee, dan moet ik je even iets uitleggen, Jan. Hey, je moet, op radio moet je altijd faken dat je alles weet, zeg maar.
1: Okay.
0: Dus dit wist je allemaal.
1: We gaan even overnieuw.
0: Take 2. Nou, er is ook een connectie met Tony Joe White en Erwin Nijhoff, hè?
1: Ja.
0: Ja, vertel.
1: Hij stond bij Tony Joe White in het voorprogramma.
0: Goh, dus, dat jij dat allemaal weet, Jan. Dat is toch wel knap.
1: Even graven. Blijven graven.
0: Ja, blijven graven inderdaad.
1: Af en toe komt er weer van de boven.
0: Ja, en wanneer was dat dan?
1: 2008 geloof ik.
0: 2008, ja, kijk. Ja. Nou, dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja.
1: Tien jaar voor zijn dood, ik kan ook rekenen.
0: Ja, ook nog. Ja, dat is helemaal goed natuurlijk, ja. En Paul Celerenny is natuurlijk één van de belangrijkste onderdelen van de film Epic, hè?
1: Ja,
0: fantastisch. Ja. Nou, en dat is een mooi bruggetje weer naar de Elvis Night, hè? Want wat hebben wij voor iedereen?
3: Ja, ik wil graag aan jou houden.
0: Nee, wat hebben we voor iedereen? Zeg het maar.
3: Nou, na Elvis and Friends, dan hebben we gewoon een gigantische nazit.
0: Een gigantische nazit?
3: Met de vertoning van Epic.
0: De film Epic. Die gaan we vertonen, zeker. En dat is gratis toegankelijk voor iedereen die een kaartje koopt voor
3: Voor Elvis and Friends.
0: Voor Elvis and Friends. Nog één keer het mailadres elvisandfriends2026@gmail.com.
3: Precies.
0: Vergeet het niet, want de kaarten die gaan nu hard, hè, Jan?
3: Ja,
0: hè?
3: Dat gaat
0: als een malle natuurlijk.
3: Ja, we zijn er ook bijna.
0: We zijn er ook bijna, inderdaad, ja. We gaan het straks nog wel even hebben, ongetwijfeld. Maar we gaan eerst nog even een nummertje draaien van...
4: Nou, Harry.
0: Ik moet Harry bedanken. Vergeet ik helemaal Harry te bedanken. Jongen. Hij kijkt me ook kwaad aan. Hè. Het is echt ongelooflijk. Het is wel goed dat de radio is. Ik krijg nu van alles naar me over geslingerd. Nou, Harry, bedankt. Ja, bedankt. Echt een fantastische keuze. Zoals altijd, maar deze keer meen ik het ook.
4: Oké. Okay.
0: Ja, dat is ook weer wat. Ja, nee, hartstikke mooi. We gaan nog even terug naar de filmbox, moet ik zeggen. Paradise Hawaiian Style. Want ja, de opnames die hebben we misschien allemaal al. Maar meestal in niet al te geweldige kwaliteit. In 1989 kwamen de bootlegs uit Paradise Hawaiian Style. Volume 1, 2 en 3. Op TCB Records. Ik weet niet of je dat nog weet, Jan. Heb je ze ook in de kast staan of niet?
3: De LP's?
0: Ja.
3: Ja, die heb ik nog.
0: Die heb je?
3: Ja, heb ik.
0: Bijzonder slechte kwaliteit.
3: Ja, behoorlijk.
0: Ja. TCB Records stond daar bekend om. En gelukkig hebben we het nu allemaal in fantastische kwaliteit, mag ik wel zeggen. Want het is allemaal geremasterd door Vic Annesini en Sebastian Jeansen. Die laatste ken ik niet, maar Vic Annesini is natuurlijk een bekende naam in het Elvis wereldje wat dat betreft. Heeft heel veel mooie dingen gedaan wat dat betreft. En zeker ook voor Paradise Hawaiian Style. Luister maar eens naar deze a cappella versie, die ik eerlijk gezegd nog nooit eerder had gehoord, want ik heb die bootlegs niet in de kast staan, van Sandcastles.
5: At night, when the sky is still, when the south wind blows, and the air is warm, there's a world that's born.

0: Ja, ik denk dat niet heel veel Elvis-fans die luisteren naar The Elvis Experience dit nummer eerder op deze manier hebben gehoord, eerlijk gezegd, Jan. Want je zei zo net tijdens het nummer al van, nou ja, het staat inderdaad ook wel op de LP's van TCB Records uit 1989. Maar die kwaliteit is zo ongelooflijk slecht. Die draai je één keer en daarna zet je ze in de kast.
1: Precies, in de bak.
0: In de bak, inderdaad. Voor de heb, hè, om het zo maar te zeggen. Zo gaan die dingen natuurlijk. Maar Sandcastles is natuurlijk, ja, het zijn niet de beste nummers, maar het is wel... Ja, het laat Elvis wel zien hoe goed hij zijn stem kon beheersen natuurlijk. Hè? Als in een a cappella song. Dus echt, ik vind dat fantastisch. Ik vond het een openbaring in dit verhaal. Maar wat ik ook leuk vind om te draaien van dezezelfde set. Maar we zijn er nog niet vanaf, Harry, hoor.
2: Oh.
0: We gaan gewoon nog een nummer draaien van deze set. Ja, ik heb duur geïnvesteerd, dus dan moet ik er ook wat van draaien natuurlijk. Hè? Dat snap je ook wel. Ja, maar dat is die tijd... Elvis die, je kon merken dat hij eigenlijk een beetje genoeg had van al die nummers. En de kwaliteit van de songs was gewoon slecht natuurlijk. Ja. Laten we wel weten. Hele slechte teksten. Dayton bijvoorbeeld. Hè? Dayton is a game much grown of play. Acting in a silly way. Het is echt, Elvis die kon zijn lachen gewoon niet inhouden bij tijden. En dat hoor je bijvoorbeeld op de opnames van Dayton. Dat hoor je op de opnames van... Paradise Hawaiian Style of Hawaii USA, zoals het nummer ook wel heet. Maar dat hoor je vooral op A Dog's Life. En dat is toch wel een nummer. Dat is in 1979 voor het eerst verschenen op de bootleg A Dog's Life op Audifun. In fantastische kwaliteit. Veel beter dan die kwaliteit van TCB Records. En een jaar later officieel verschenen op de fantastische Silverbox Elvis Aaron Presley uit 1980. En dat is A Dog's Life. Take nummer 8 was het volgens mij. En Elvis die kan aan het einde zijn lachen niet meer inhouden. Jullie waarschijnlijk ook niet. A Dog's Life.
3: Rolling OV, take 8.

0: Madonna. Nice. Baby, that's good. You heard me, baby. That's good.
1: Ja, zelfs de cd-speler raakte van in de war. Hij sloeg een paar keer raar over Harry, deze Dogs Live. Maar het liet wel even een beetje zien van wat ik opdoelde. Elvis die was helemaal melig in deze periode. En zelfs een sound engineer die was melig. Want bij een van de tapes van Dayton roept hij op een gegeven moment van... This is take number, weet ik veel. This is take number, shuffle from the grave, zei hij op een gegeven moment. Nou ja, dat soort dingen. Als een technicus dat al gaat noemen, ja, dan wordt het toch wel heel erg noerlijk, om het op zijn mooi Friesk te zeggen. Ja, aan de telefoon hebben we niemand minder dan Erik van Rooij. Erik, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Erik, daar zijn we weer.
1: Ja, zijn we weer, hè? Ja, onvermijdelijk natuurlijk, hè? Ja, ja, zeker.
2: Het lijkt wel heel lang geleden, maar...
1: Ja, ja, het lijkt inderdaad heel lang geleden, maar het is ja, het is ook alweer lang geleden trouwens. Dat ook alweer. Ja. Ja, een maand, dat is toch wel een behoorlijke tijd, Erik. Hè?
2: De tijd vliegt zoals je naar je zin hebt.
1: De tijd vliegt inderdaad als je naar je zin hebt, inderdaad.
2: Toch wel weer lang.
1: Ja, ja, ja, ja. Fred van Veen die zegt tussendoor even draaien nu de bootleg, zegt hij. Omdat hij zo overslaat. Nee, Fred, het is een gloednieuwe cd en hij slaat over. Het is heel vervelend, maar kan er ook weinig aan doen. En om hem nou uit te halen en helemaal schoon te poetsen en weer opnieuw te draaien, dat gaat me ook net even wat te ver. Dus dat gaan we een andere keer nog wel een keer doen. Ja, Erik.
2: Nog een hit als je vaak draait.
1: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, het waren natuurlijk wel hele melige sessies, hè, die Paradise Hawaiian Style sessies.
2: Ja, maar ja, ik denk dat het ook een beetje kwam door de kwaliteit van de liedjes.
1: Absoluut.
2: Op een gegeven moment, ja, als je toch serieuze zwanger bent, dan heb je het daar ook wel een beetje mee gehad. En dan... ja, dat gemengd natuurlijk met de dozen humor die Elvis had.
1: Ja.
2: Ja, dan zou je al gauw dit soort dingen krijgen, denk ik.
1: Ja, dan zou je inderdaad al gauw dit soort dingen krijgen. Maar toch, het is wel weer een welkome aanvulling, deze Paradise Hawaiian Style sessies. Hè? De sessieboxen, ja. dat zijn toch fantastische uitgaven. Als Elvis fans worden we wel behoorlijk verwend, hè?
2: Ja, en dat komt natuurlijk weer mooi aan nog, hè?
1: Ja, wat komt eraan dan?
2: Een box van Duitsland, met over zijn diensttijd. Twee dikke boeken met vier cd's erbij.
1: Soldier Boy.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, daar is wel een hele controverse over, hè, momenteel op internet. Ja. Want daar is wat uitgelekt, hè?
2: Geen controverse over iets van Elvis. Dat,
1: nee. Ik bedoel niet zozeer over de inhoud van de box en de kwaliteit en al dat soort dingen meer. Maar meer dat, de boxen zijn nog niet geleverd bij de handelaar, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn toch een aantal mensen die hebben hem al te pakken gekregen op een of andere manier. Dus er is wat uitgelekt.
2: Echt Gert Verwerry.
1: Had je dat niet meegekregen nog?
3: Nee.
2: Nou ja, ik had wel heel snel echt iets
3: ik ook niet.
2: Gezien inderdaad dat er een paar mensen die hadden hem al. Maar ja. Ik dacht, nou ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel aandacht aan gegeven. Ik dacht, maar ja, hij is onderweg, dacht ik eigenlijk alleen maar.
1: Ja, nee, ja, dat is dus nog niet zo. Nee, hij is nog niet officieel uitgebracht. En de handelaren hebben hem ook nog niet gekregen. Maar ja, er is iemand geweest die heeft gedacht van... weet je wat, ik stuur vast een paar boxen naar wat vrienden en bekenden op waarschijnlijk. En die hebben ze op eBay gezet. En dan breekt de hel natuurlijk een beetje los, hè?
2: Ja, dat snap ik ook wel. Dat,
1: dat is natuurlijk niet heel netjes.
2: Nee, dat kan je wel zeggen.
1: Nee, dus dat moet je niet weer doen, Erik.
2: Nee. Als ik de contacten ervoor had, dan had ik het gewoon echt gedaan.
1: Ja, dat denk ik.
2: Je hebt ze niet.
1: Nee, je hebt ze niet inderdaad. Nee, dat is inderdaad ook zo. Hey, 315. Nee, 315. Ja, ik heb dyscalculie, ja. Hè, daar kan je niks aan doen. Hè, dat is dan zo. Maar iets.
2: Nee, dat weet ik bij mij ook met werk. Ze hebben ook een accountant, die is ook cijferblind.
1: Dus dat is heel handig voor een accountant ook vooral. Ja,
2: ja, ja, precies.
1: Ja, ja. Ja, ja, nou, het ziet er weer gelikt uit, hè? Het fantastische Elvis Time Magazine.
2: Ja, we hebben ons best ervoor gedaan. En met name natuurlijk ook onze schrijvers. Die gewoon, het is echt wel een epic nummer eigenlijk. Hè?
1: Een epic nummer inderdaad.
2: Het hoofdthema.
1: Ja, ja.
2: Dit keer zelfs vier pagina's extra.
1: Mm-hmm.
2: Want het past er echt niet meer in. Dus,
1: nee.
2: En je wil nog één artikel over de première van Epic.
1: Ja. Klopt.
2: En Erwin, de opmaker, die zei, ja, zullen we dan die epische avond bij Toronto, zullen we dat dan maar in het volgende nummer doen?
1: Ja, dat heeft wel zin, hè?
2: Kijk,
1: ja.
2: Als dit hele nummer nou toch al tussen veel over Epic gaat, dan moet dit eigenlijk ook wel er gewoon nog bij. Dus dan maar 4 pagina's extra. En ja, dan hebben we alles keurig netjes in 1 boekje staan.
3: Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Hè? Dat is het artikel, het tweede artikel van Robert Frieser wat erin staat. Het andere artikel hebben we al even aangehaald over, over Memphis natuurlijk. Hè? Over Back in Memphis. Over de fantastische periode natuurlijk bij de American Sound Studios. Heel erg goed geschreven verhaal. Ja. Maar er staan veel meer mooie verhalen in. Hè? Ook weer van Tom Bruins natuurlijk. Hè? Vaste Rogier van Leuten, Jan Kaffa inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Er zijn ook altijd hele leuke artikelen. En ja, wij zijn echt gewoon zo gezegend met de schrijvers die we krijgen.
3: Ja.
2: Het is voor ons geen keuze meer van hoe krijgen we dat boekje in hemelsnaam vol, maar wat moeten we nou het volgende nummer openhepen, omdat het er niet meer in past.
3: Ja, het is een luxe probleem, hè? Laat het daar maar op houden. Hè? Ja, het is ook wel eens anders geweest, kan ik me nog herinneren. Ik weet nog.
2: Het is wel eens anders geweest, maar weet je, we zijn natuurlijk wel een beetje af van een clubblaadje. We zijn echt wel onderweg naar echt een vakblad voor de Elvis fans.
3: En kijk,
2: ik denk dat niemand er meer op zitten wachten op allerlei smeuïge verhalen uit zijn privéleven, of ze dan wel of niet waar zijn.
3: Jan die volgt het allemaal. Ja, zeker. Ja.
2: Dan kan ik hem het boek van Albert Kolpman.
3: Topper is dat. Ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje bij It's Elvis Time geweest. Hè? Want je hebt gelijk. Het clubblaadje idee is het wel wat ontstegen. Maar dat was zelfs in de tijd. Ik kan me nog herinneren toen ik zelf lid werd. Dat was in 1979. Dus dat is al toch wel weer een tijdje geleden.
2: Dat is toch wel een tijdje terug.
3: Ja. Toch alweer een tijdje terug. Ik ben inderdaad zo oud. Toen kon ik me herinneren dat in het eerste nummer wat ik had, dat was IT 139, daar stond een artikel in over Elvisions. Dat was de andere fanclub uit Rotterdam. It's Elvis Time. En dat was een artikel uit de oor. Nou ja, het tijdstip, het muziektijdschrift uit die tijd natuurlijk. En misschien nog steeds wel. Maar daarin werd ook al gezegd van, It's Elvis Time, dat is toch echt iets meer voor heren, het is een serieus verhaal. En dat is Elvisions is veel meer de commerciële kant op, zeg maar. Dus daar werd het onderscheid al een beetje gemaakt. En die traditie is eigenlijk altijd wel, hebben we altijd wel aardig weten vol te houden bij het Elvis-time.
2: Ja, dat is ook zo. Kijk, maar wij deden op een gegeven moment ook wel eens, als er zo'n meeting was geweest, dan gingen we een heel verhaal schrijven over die meeting. En dan denk ik, de mensen die er geweest zijn, die weten het al. De mensen die er niet geweest zijn, die interesseren het zich kennelijk niet. Dus weet je, dat soort dingen moet je eruit gaan halen.
3: Ja, dat is dus inderdaad meer de clubblaadjes verhaal.
2: Veel meer de actualiteit nog. En die is er toch nog steeds op Elvis gebied.
3: Ja. Nee, dus, dat is inderdaad zo, ja. Over de actualiteit gesproken. Ik las in het voorwoord dat jullie ook een radioprogramma hebben tegenwoordig, hè?
2: Ja, ik weet niet precies wie dat nou ook alweer ging doen.
3: Geen idee. Harry, weet jij dat?
2: Dat wordt echt hartstikke...
4: Maar in de wandelgangen heb ik iets gehoord.
3: Ja, Harry was nog niet op een hoogte, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar dat gaat volgende maand, 14 augustus.
3: 14 augustus is het officieel inderdaad. Dan wordt die Elvis Experience...
2: Opgetrapt.
3: Ja, die wordt dan omgedoopt naar It's Elvis Time Radio. Nou, dat is toch wel mooi, hè? Dat je als,
2: daar zijn we echt zo ontzettend blij mee. Dat is zo leuk. En dat, als je op zo'n manier... ook de samenwerking daarin kan vinden. Maar daar zijn we gewoon heel blij mee met het initiatief wat van jullie kant gekomen is. Dat is echt geweldig.
3: Ja, nou wij zijn er ook blij mee natuurlijk. Hè? Want laten we wel wezen, we moeten elkaar versterken in de Elvis-wereld. En dat doen we niet alleen op deze manier. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook met andere Elvis-programma's. Hè? Elvis Extra van de Memphis Les van Fred van Veen. Hè? Die elke zaterdag uitzendt. Nou, fantastisch programma. Ook een heel ander programma dan dit programma. Hè? En dat maakt het juist wel mooi. Dat is het juist. Een beetje diversiteit ervan.
2: Ja, dat is ook zo. En daardoor zie je ook gewoon de diversiteit die Elvis zelf al heeft. Dat het daardoor ook mogelijk is om gewoon verschillende radioprogramma's te maken.
3: Zo is het. Ja.
2: Dat vind ik ook leuk.
3: Dat is inderdaad ook leuk. Ja, hartstikke mooi. Zeg, 16 augustus komt er alweer aan natuurlijk. Hè? En dat is dan de 49ste sterfdag van ons aller Elvis. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het alweer zo lang geleden is. Ja, hier in Burgum hebben we een fantastisch evenement Elvis and Friends. Maar ook in Brabant is er weer een geweldig festival. Hè?
2: Oud op, ja, in Brabant, in Sint Oederode.
3: Mm-hmm.
2: Dat wordt al jaar en dag door Bernie de Brouwer wordt het georganiseerd.
3: Ja.
2: En dat is een buitenfestival met een aantal bands die optreden, waar ook weer heel veel shops zijn.
3: Ja.
2: Waar uiteraard is Elvestein ook weer bij aanwezig is.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon een traditie geworden. Dat is gewoon echt heel erg leuk. Dus hij doet het bij een manege ergens in Sint Oederode. Het is allemaal terug te vinden op de Facebookpagina.
3: Ja.
2: Dus dat is ook altijd een echt heel gezellig.
3: Ja.
2: Het is wat kleinschalig, maar
3: ja.
2: Het is echt goed.
3: Ja, kijk, en dat is mooi, hè. Dan heb je zowel in het noorden als in het zuiden heb je een mooi moment voor Elvis-fans. Want dat is vaak de kritiek, hè. Ja, is wel leuk, maar het is altijd zo ver weg. Iedereen schrijft dat, maar dan denken we, ja, organiseer dan zelf iets. Dan ben je in ieder geval dichtbij.
2: Dat is het, hè. Kijk, wij staan ervoor open om waar dan ook in het land iets te organiseren. Maar de mensen moeten ons wel helpen. Ik ken de zalen niet door het hele land. Ik ken de mogelijkheden niet. Dus als mensen dat willen, zeggen, joh, ik heb hier een leuk zaaltje, dan kunnen wij het wel proberen daar iets te gaan regelen.
3: Ja, precies.
2: Maar ja, weet je, ik kan ook niet het hele land door gaan crossen om eens te kijken of ergens iets leuks te vinden is.
3: Nee, zo is het inderdaad. Nee, nou, dus, je hebt de weg naar Burgum inmiddels wel gevonden, zo langzamerhand, hè?
2: Ja, die weet ik wel. Die... Ik tegen die auto's, dan gaat hij vanzelf rijden.
3: Ja! dat is inderdaad wel weer makkelijk natuurlijk, hè?
2: Ja, kijk, het is dat ik naar Sint Oederode moet, anders was ik gewoon op 100% zeker als ik naar Burgum gekomen.
3: Ja, maar ja, het is ook heel mooi Sint Oederode en dat is wat je zegt, die traditie is al veel langer, dus dat is hartstikke mooi dat ondersteund blijft.
2: Nee, ik krijg ook veel mensen die willen graag een reis organiseren dat we naar Bad Nauwheim gaan.
3: Oh ja.
2: Het klinkt heel lullig, maar ik kan niet weg.
3: Nee.
2: ik moet 16 augustus, of in ieder geval de zondag rondom 16 augustus, moet ik in Oederode zijn.
3: Ja, precies. Dat is vaste prik. Daar wat je verwacht en daar hoor je thuis op dat moment. Zo is het, ja. Als voorzitter van de oudste Elvis fanclub van Nederland.
2: Ja. Hè?
3: Want zo is het natuurlijk ook alweer.
2: Ik hoor het jaar 65. Joh.
3: 65 jaar, hè? Ongelooflijk, hè? Ja. Wat staat er nog iets heel bijzonders op het podium? Gaan we nog iets heel bijzonders doen, zeg maar? Staat er nog iets op het programma?
2: We zijn er eigenlijk gewoon nog heel erg mee bezig. Want weet je, het kost ook allemaal zo verschrikkelijk veel geld om dingen te organiseren.
3: Ja.
2: Dus we moeten gewoon eens kijken wat er mogelijk is. Maar uiteraard gaan we er wel bij stilstaan. Want ik wil niet zeggen dat het gelijk op 8 januari is, als we echt jarig zijn. Maar,
3: nee, precies. We zijn het hele jaar jarig, hè? Zeg maar.
2: Ja, precies. Ik zeg, anders wachten we gewoon nog 2 jaar en 3 maanden. Dan zijn we 67 en 3 maanden. Dan krijgen we AOW.
3: Oh, kijk eens aan. Ja, dat vind ik toch een hele goeie, inderdaad. Ja. En dat gaan we dan weer allemaal omzetten in nieuwe Elvis-materiaal natuurlijk. Hè? Ja, die hele AOW.
2: Dat gaan we toch zo doen.
3: Toch? Ja, dat gaan we sowieso doen, inderdaad. Ja. Hebben we nog meer nieuws van het Elvis-front, internationaal of nationaal, op dit moment, Erik?
2: Wat ik wel een heel grappig bericht vond, is een interview wat laatst geweest is met Mick Jagger.
3: Ja!
2: Die helemaal teleurgesteld was dat hij eigenlijk Elvis nooit ontmoet had.
3: Klopt.
2: En dat kwam omdat hij heel goed geluisterd had naar John Lennon.
3: Ja, ja. Nou, toevallig had ik het hier zo net met Jan nog inderdaad over een studio. Ja, bizar, hè? Hij baalt nu wel dat hij naar John Lennon heeft geluisterd, hè? Onze Mick.
2: Ja, precies. En het was ook helemaal niet zo dat John Lennon vond dat Elvis nou waardeloos was.
3: Nee.
2: Maar hij vond juist dat als je helden ontmoet, vallen ze tegen.
3: Ja. Ja.
2: Dat wilde John Lennon eigenlijk voorkomen dat Mick Jagger dan daardoor teleurgesteld raakte. Ik vond dat wel een heel apart verhaal.
3: Ja, maar zelf ging hij er wel gewoon naartoe, hè, onze John.
2: Ja, maar ik denk dat het daardoor gekomen is.
3: Ja, dat is ook zo.
2: Tenminste, de Beatles zijn natuurlijk toen in het huis van Elvis geweest.
3: 1965, ja, zeker.
2: Ja, en toen hebben ze daar een beetje zitten jammen met elkaar.
3: Ja.
2: En ja, John Lennon vond er ook niet echt heel veel aan.
3: Nee, dat klopt inderdaad wel een beetje. Maar John Lennon misschien niet, maar de andere Beatles volgens mij wel. En zeker Paul McCartney ook, want Elvis die kon ook nog een aardig stukje bas spelen. En speelde zeker. Met Mohair Sam mee bijvoorbeeld. Hè, ja. Dat soort nummers en zo. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, we moeten ermee ophouden echt. Het is niet anders, want we hebben nog maar een paar minuten. En ik moet de tip van Ton natuurlijk wel draaien hè, vanavond. Anders krijg ik ruzie met onze vriend Tip.
2: Dan komt hij helemaal naar je toe. Dan.
3: Ja, dan komt hij naar me toe. Dat moeten we niet hebben. Laat hem maar vooral blijven in Portugal.
1: Wat ja, schitterend er binnen.
3: Ja, dat gaat dan niet goed komen.
2: Het is cooler dan hier, dus ik kan beter daar blijven.
3: Zo is het. Hey, dank nogmaals voor dat je even weer aan de telefoon wilde komen. We praten de volgende keer weer. En dan misschien wat korter, want het was weer veel te lang natuurlijk, hè, Harry?
2: Ja, maar
3: Harry, kijk maar.
2: Dat is ook mijn schuld, hè?
3: Ja, dat is het ongetwijfeld. Maar maakt niet uit. We gaan de volgende keer weer verder praten. Dank nogmaals en tot de volgende keer. En wij gaan luisteren naar Memories. Ik ga er straks wel iets over vertellen, maar eerst gaan we luisteren naar de tip van Tom.
5: Excuse me while I get a little more sweat. And stuff. I walk around and breathe heavy. Lay it on me.

0: Memories hoor je. De eerste live versie van het nummer uit 1969, 3 augustus om precies te zijn. Toen werd het uitgebracht als eerste, of gebracht door Elvis als eerste. Hij zong het eigenlijk alleen maar in zijn 68 comeback en tijdens zijn Vegas shows uit 1969. En je hoorde het, de versie zoals die door MRS is uitgebracht in 2021. Onder de titel The First Engagement in dat jaar dus. Ja, een prachtige versie en een prachtige tip weer van Tom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van The Elvis Experience. Jan de Vries en Harry natuurlijk ook. Bedankt. En jullie ook bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken, tot een nieuwe Elvis Experience.
1: This is Elvis saying goodbye and thanks for listening.
2: Elvis has left the building. Thank you and good night.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
9: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Walterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsien oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogen. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Een hele goede avond, welkom bij Even Wat Hoors, aflevering 313, waarin we zijn begonnen met Jack White, God and the Broken Ribs. Ja, we blijven hem lekker vinden, dus dan gaan we gewoon blijven draaien. Nou, wat gaan we er meer doen deze avond allemaal? Hier in het zuiden van Friesland gaan we 4 uur door. In het noorden bij RTV NOF, ja, daar hebben we de eerste 2 uren in de aanbieding. Vanachter naar voren, Metal met Sjeerd van Popta. In het 4e uur, in het 3e uur, film met Janne Hoogstra. En we hebben een gesprek met Nelly de Vries. Zij is figurant. En ja, dat past dan mooi in het filmuurtje natuurlijk. Nou, en in de eerste 2 uur allemaal drukte. We hebben straks in het 2e uur hebben we de mannen van Peel hebben we in de studio. Ja, ze zijn weer helemaal terug. Ze zitten volop in de voorbereidingen voor nieuw materiaal. Optredens en wat niet meer. Daarover alles straks in het 2e uur. En ja, dit uur hebben we naast lekkere muziek ook nog even contact met Red met de Verschrikkelijke. Wie was het ook alweer? Nou, dat is Red met de Verschrikkelijke, waar we eigenlijk altijd mee op pad gaan. En hij heeft het heel erg druk gehad en de rust komt nou weer een beetje terug. Dus wij gaan nu even horen van wat allemaal de bedoeling is en welke kant het op gaat. Altijd even leuk om Red maar in de uitzending te hebben. Nou, dat geldt ook voor lekkere muziek. Laten we eerst de nieuwe track van Muse doen, Hush, samen met Ellie Goulding.

Ja, dat was Steven Jansen nog eventjes met Lost Bloodline. En wat wel mooi is te vertellen is dat Steven morgen in Pretoria, het Afri Forum Theater, een optreden gaat geven met band. Dat is vrij uniek, want meestal gaat hij alleen op pad. En ja, even voor onze Zuid-Afrikaanse luisteraars, want die zijn er natuurlijk ook. Even een vraagje van, mocht je nou morgen in de buurt zijn van Pretoria en niks te doen hebben, dan kan je met z'n tweeën voor de prijs van één kun je naar binnen. En ja, misschien wel even verslag doen van het verhaal. Mocht je daar naartoe gaan, dan kun je mij een persoonlijk bericht sturen via Instagram of Facebook. En dan heb ik een speciaal opdracht voor jou. En even kijken of dat lukt. En ja, mocht daar wat uitkomen, dan gaan we daar natuurlijk ook weer even verslag van uitbrengen. We hebben ook nog even Teddy Swims gedraaid, Mr. Know-it-all. En ja, we hebben mooie dingen in het vooruitzicht. Onder andere Matt No Saint en Jack Bottleneck. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal op de social media wel gezien. En ja, dan mogen we natuurlijk hun muziek ook even draaien. Nou, dat gaan we doen. No Saint, Only One Cowboy. En nu eerst Nobody's Business van Jack Bottleneck.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaascha om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

Nou, en dat was Dream Amerikaanske nog eventjes. Een lekkere Friese deun van Grimtosk. Nou, Grimtosk, dat is natuurlijk Hille Hiddema. En ja, die is op dit moment zich aan het voorbereiden samen met No Saint om op te gaan treden bij het Veenop Festival. Volgens mij openen ze daar de boel om 9:00. Dus ik denk niet dat jullie het redden om dat te gaan halen. Dat kan ook niet, want volgens mij is het zo goed als uitverkocht allemaal. En dat is op zich een heel goed teken. Nou, daarvoor hebben jullie natuurlijk Jack Bottleneck en No Saint gehoord. En ook het verhaaltje wat daar aan vast zit. Nou, en wat wel leuk is te vertellen, dat No Saint volgende week in de studio komt om live muziek te doen en om... Ja, om even te praten, even kijken van wat er allemaal nog meer aan staat te komen van hem. Want ja, jullie hadden het natuurlijk op de socials weggezien. Daar gebeuren allemaal mooie dingen bij hem. En dat mag ook wel, want afgelopen zomer heeft hij dus zijn knie geblesseerd. Nou, dat is weer een ander verhaal. Misschien kunnen we het daar volgende week ook wel even over hebben. En ook Jack Bottleneck, die komt naar de studio. Even kijken van wanneer we dat gaan doen. Zal na de zomer wel zijn. En ach ja, nu we er toch bezig zijn. Grimtosk die komt voor de herfst ook nog even bij ons langs. Nou, dan hebben we dus dit soort muziek hebben we allemaal live in de studio. Gaan we ook weer leuke opnames van maken. Dat hebben we eerder al met Pieter gedaan. En ook met Boas. En ja, dat houden we mooi vol. Kijken of we dit hele jaar wat live mensen hier kunnen krijgen. Nou, we hebben straks in de tweede uur hebben we Peel. Nou, die gaan niet live spelen, want dat is niet zo interessant. Akoestisch, dat is iets harder allemaal. Nou, alles met elkaar mooi in de gaten te houden op de social media. En ja, dan kunnen we zo meteen wel even naar Groningen toe bellen. Want Redme de Verschrikkelijke, die zit al klaar. Redme Stamhuis, de partner in crime met de live bezoekjes van mij. Ja, daar is het even stil om geweest. Heeft heel veel drukte gehad. Gaan we het over hebben. Maar eerst doen we eventjes 15 channels van Choking Victim.

0: Nou, dit was 500 Channels nog eventjes van Choking Victim. En ja, dit is een van de favoriete tracks van Redmer de Verschrikkelijke. Goedenavond Redmer, hoe gaat-ie?
1: Goedenavond. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van Choking Victim's meesterwerk.
0: Ja, ja, dit heb jij regelmatig aanstaan op op je headphones.
1: Ja, zeker, zeker. Als ik een beetje energie nodig heb in mijn dag, als ik me een beetje gefrustreerd voel en wat frustratie kwijt moet, dan kan ik dit nummer goed opzetten. En dan heeft mijn dag opeens weer een tempo up.
0: Ja, nou ja, volgens mij heb je dit nummer niet vaak nodig, want je zit altijd vol met energie. Het was even een halfjaartje rustig qua RTV Spannenburg, want ja, je hebt eigenlijk vanaf eind vorig jaar heb je het heel druk gehad met een theatervoorstelling.
1: Ja, met Nephilim, de eerste officiële productie van onze productiehuis Artist for Hire.
0: Mm-hmm. Nou, en wij praten elkaar wel regelmatig met elkaar. We kunnen dat toch wel als een succes beschouwen.
1: I mean, jij hebt hem zelf gezien. Ja. Als jij het een succes vond, dan ben ik heel blij.
0: Ja, het was een hele mooie avond. Het was ergens in het voorjaar. We was het ook weer Hogeveen, geloof ik, hè?
1: Nee, in Assen.
0: Oh ja, Assen, ja. Nou, dat ligt er vlakbij in de buurt. Moet je nagaan hoe vaak ik daar ben. Maar het was wel heel leuk. Het was ook een avond waar jullie niet alleen, zeg maar, waren. Maar het was een soort van estafetteavond, was het.
1: Ja, het Next Festival. Het was een avond waar drie andere groepen ook hun eigen productie hadden gemaakt. Al deze producties waren in principe speciaal gepresenteerd voor deze avond. We hadden ook wat budget gekregen van deze organisatie. En samen hebben we er een hele mooie avond van gemaakt. Maar het lastige is wel dat wanneer je zelf op zo'n avond moet opvoeren, vooral met een theaterstuk als Nephilim uiteindelijk is geworden, met best wel wat opbouw en afbouw. Zelf hebben we alleen maar één van de andere drie shows mee kunnen krijgen. Want voor de rest waren we aan het voorbereiden en aan het nabereiden, afbereiden, afbouwen. Ja. Ja. Afbouwen is een technische term.
0: Ja. Nou ja, het is ook zo van, je bent afgestudeerd aan de AVP en dit was eigenlijk je eerste officiële klus samen met jouw team. Er komt heel wat bekijken qua voorbereiding, alles met elkaar. Is het je tegengevallen of meegevallen of hoe heb je dat ervaren?
1: Dat is een goede vraag. Meegevallen of tegengevallen? Ik zou zeggen, ik verwachtte dat dit wel veel werk zou worden. En dat bleek het ook wel. Ja. Het idee en concept kwam origineel van Gino, Kid Anarchist. En die zei al, ja, omdat dit een project is waar we budget krijgen, daarom kunnen we daadwerkelijk deze productie doen. Ja. En dat is me heel erg bijgebleven tijdens deze productie, want hij heeft heel veel tijd, energie en liefde ingezeten, en dat had het ook wel nodig. Ja. Maar dat kon het ook krijgen omdat we inderdaad net een beetje die touch-ups konden doen. En net een beetje het onszelf ook konden veroorloven om hier basically 3-4 maanden fulltime mee bezig te gaan met een stuk of 4 man.
0: Ja, nou ja, je had ook wat mensen gevraagd en ingehuurd. En ja, als de mensen een paar uur die krijgen, dan kun je ook wat verwachten natuurlijk. Hè? Dan kun je ook zeggen van ja, maar dan moet het ook even goed, hè?
1: Ja, zeker. Ja. We hebben samengewerkt met Doris en met Kloffie.
0: Ja, nou ja, dat is... Ik had ook gezien, en je hebt dan ook, zeg maar, als je zo'n project doet, daar heb je natuurlijk apparatuur voor nodig. En hoe mooi is het als je van apparatuur kunt aanschaffen vanuit het budgetpotje, want die apparatuur die blijft. Dus dat kun je eventueel ook in nieuwe projecten kun je dat gebruiken. Want jullie werken ook heel veel met visuals, hè?
1: Ja, we werken veel met analoog video equipment. We hebben bijvoorbeeld een video mengpaneel waar je twee tulpverbindingen live camera's, waar we live camera's in doen. We hebben een soort van animatie is niet het goede woord, maar we hebben, zeg maar, wel onze eigen vorm van special effects maken gevonden, waar we met licht bijvoorbeeld, dan schenen we licht op een scherm en dan mikten we daar de camera op. En dan ging dat licht zichzelf hercreëren op de tv. En dan kreeg je een soort infinite loop, zeg maar, zo'n oneindig droste effect van dat licht op de tv. Ja. En dat begon bijna een soort eigen leven te krijgen. Dat wordt echt een soort vloeibare lichtvlek op je tv en op de camera. Ja. En daar gingen we dan wat motieven voor snijden. Vooral Kloffie dan. Vooral Kloffie en Doris. En Maya Lichthart. Mm-hmm. Die sneden al motieven. En dan deden we die voor het scherm. En dan kreeg je een soort levend silhouet.
0: Nou, dat, ik ben erbij geweest. Het was indrukwekkend. Het was leuk. Ik weet ook ongeveer wat voor traject jullie hebben doorgelopen om van A tot Z, zeg maar, te komen. Een prachtige eerste grote productie, zeg maar, van jullie productiehuis. Hoe gaat het nu met jou? Heb je al veel drukte? Ben je met veel nieuwe dingen bezig? Ideeën heb je altijd, maar zijn dat al plannen?
1: Ja, ik ben nu weer bezig met de volgende productie van Baksteen, zou ik zeggen. Dat is een beetje lastig onder welke naam en onder welke groep gooien een concept. Mm-hmm. Vooral wanneer het nog een concept is, want het is wel early days. Mm-hmm. Maar jij hebt natuurlijk ook mijn Welcome to the Woke Woke West voorstelling gezien. Ja. Een PowerPoint waar ik cabaret maak en interactie met het publiek opzoek. Mm-hmm. Dat wil ik eigenlijk nu gaan verwerken in een muzikale show. En dan wat ik bij Woke West had gedaan, is dat in die PowerPoint zitten dan bijvoorbeeld visuals voor de muziek. En dat wil ik nu weer meer gaan maken en nog meer op inzetten. Ja. En nog meer van gebruiken.
0: Ja, nou ja, dat zijn altijd dingen waar je met jouw team samen kunt werken. Samen met Gino, zijn jullie dan het creatieve middelpunt van de club? Of heeft iedereen zijn input?
1: Iedereen heeft zijn input. Iedereen heeft ook zijn eigen projecten waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld Ben Flim was een project wat heel veel, waarvan het idee en het begin heel bij Gino wegkwam. Mm-hmm. En deze baksteenvoorstelling, dat is wel weer mijn concept en mijn idee wat ik aan het ontwikkelen ben. Maar dan uiteindelijk wel samenwerking nodig hebben met andere mensen. En dan moet je die baby altijd een beetje gaan delen.
0: Ja, zo werkt dat, hè? En, je vertelde ook dat je met reclame dingen bezig bent.
1: Ja, want het eerste nummer waar ik nu mee bezig ben, is dat gaat over reclames. Dus ik ben nu lekker onderzoek aan het doen over hoe reclames werken. Want reclames zijn iets wat we best wel veel in ons dagelijkse leven zien en tegenkomen. Tenminste, ik wel. Ja. En ik vind het vooral interessant hoe reclames zijn ontwikkeld. Waar ze vandaan komen en waar reclame tegenwoordig op neerkomt.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook wat audiofiles doorgestuurd van een reclame die jij had genoemd als een van jouw favoriete reclames van vroeger.
0: Ja, iedereen die kent hem denk ik nog wel van vroeger, die boven de 45 is, zeg maar. Zullen we eens even luisteren?
1: Zullen we voor de mensen die onder de 45 zitten toch nog even afspelen?
0: Ja, doen we.
2: Met de Fiat Panda lach je iedereen uit. Neem zijn zuinigheid, 1 op 17,2 bij 90 kilometer. Of neem zijn verbluffende bagageruimte van maar liefst 1000 liter. Of neem al zijn snaakse mogelijkheden van reiswieg tot 2-persoonsbed. Of neem zijn verrassend hoge top van dik 140 kilometer. Ja hoor, met de Fiat Panda lach je iedereen uit. Nou ja. Fiat, uniek in prijs en prestatie.
0: Ja, ik zou je eerlijk vertellen, Redmer. We hebben de afgelopen 6 jaar hebben we in een Fiat Panda gereden. En dat is eigenlijk omdat ik vanuit mijn jeugd deze reclame ken. En elke keer als ik, nou niet elke keer, maar vaak als ik in de Fiat Panda zat, dan had ik dit demonische lachje in mijn hoofd. Als ik door de wereldstad Vegelingsoord aan het scheuren was. En dat werkt dus wel.
1: Ja, het reclame heeft een leuk motief met het lachen. Maar ondertussen vertelt je ook gewoon allemaal nieuwe features over de auto. Het is best wel informatief voor een 30 seconden stukje.
0: Ja.
1: En toch heeft hij bij jou een manier gevonden om in je hoofd te blijven.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat vind ik heel interessant. Want waar ik zelf in mijn kunst ook mee werk, is dat ik informatie mee wil geven, een verhaal wil vertellen. En in een reclame doe je dat ook in hele kleine stukjes. En hier is het verhaal best mooi en rond. Maar er was een andere reclame die ik tegenkwam op Instagram. Mm-hmm. En kunnen we daar ook even naar luisteren?
0: Ja.
1: Dit is een moderne reclame.
3: I don't know why anyone comes here. It's just so quiet. What? What? What?
4: What? Quiet your my mouth with extra gum. Chew good.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wij hebben de beelden erbij gezien. En dan denk je ook bij zo, ja, dat is wel dag en nacht, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus ik heb wel het gevoel dat hier een heel ander doel achter zit wanneer je dit aan mensen laat zien dan bij de Fiat Panda reclame.
0: Ja, ik ook,
1: ik
0: ja.
1: kon nauwelijks meekrijgen waar deze reclame eigenlijk over ging, totdat ik hem 2 of 3 keer had gekeken. Maar ik vraag me af hoeveel luisteraars het mee hebben kunnen krijgen.
0: Ja, die denken gewoon van dit is een of andere soundbite of zoiets. Waar ze, nou, hier zit geen verhaal achter.
1: Nee, het is, meer een aanval op je oren en op je ogen, als je hem ook nog had gekeken, dan dat het daadwerkelijk informatie meegeeft over de kauwgom waar het daadwerkelijk over gaat.
0: Ja, ja. Ja,
1: nou, toen ik deze reclame zelf tegenkwam, was het ook op Instagram en dan was hij geknipt om eigenlijk alleen maar dat geschreeuw te zijn.
0: Ja, ja, nou ja. En hier ga jij wat mee doen dus?
1: Ja, hier wil ik het over hebben.
0: Okay.
1: Hier wil ik het in mijn nummer over hebben. Over hoe reclame werkt, waarom het zo is ontwikkeld en waarom ziet reclame er nu zo uit. En dat is natuurlijk ook niet elke reclame. Dit zijn alleen maar voorbeelden. Vroeger waren er vast ook irritante reclames en tegenwoordig worden ook nog wel mooie reclames gemaakt. Maar de reclame die je tegenwoordig voor krijgt geschoteld is toch wel, zit toch wel een bepaalde trend in. Ja. Bepaalde overeenkomsten waar ze allemaal veel op elkaar lijken, met die luide geluiden bijvoorbeeld.
0: En jij gaat dan neem je dat dan ook mee in een eventueel theatervoorstelling?
1: Ik wil theater meenemen in mijn muziekvoorstelling. Dus ik wil dat wat meer één cohesieve performance wordt dan dat ik een nummer ga maken en een aparte theatervoorstelling. Ik wil meer een soort één volle voorstelling maken.
0: Heb je dan nog wel tijd, Redmer, om straks met mijn radio te maken? Of leuke dingen op locatie te doen?
1: Nou, op zich, als ik heel goed kijk in mijn agenda, ja, is er toevallig net sinds vandaag wat tijd vrijgekomen. Dus denk ik dat het misschien wel mogelijk is, maar dan moeten we heel goed plannen, ja, heel goed kijken en heel efficiënt werken. Maar heel misschien is er denk ik wel iets mogelijk. Maar wat zou dat dan moeten zijn?
0: Nou, ik denk dat ik je TZT bij de popronde Leeuwarden wel even een dagje van tevoren even een appje stuur. Van kun je dan en dan daar en daar zijn? En misschien kunnen we dat met Eurosonic Noorderslag op de vrijdagavond ook wel weer. Dan doe ik je donderdagavond uur of 11 doe ik je een appje. Van kun je morgen om 7:45 bij het Grote Plein zijn in Groningen?
1: Wacht, wanneer is het? Morgen?
0: Nee. Nee, januari pas, hè.
1: Oké. Nou, ik heb net in mijn agenda gekeken en volgens mij komt het net goed.
0: Ja, nou, ik ben mooi op tijd. Nee, maar wat dat betreft, Redmer, zien we er naar uit om weer leuke dingen met elkaar te doen. We moeten maar weer eens even een brainstormavond met elkaar in Groningen organiseren. Want er is, misschien kunnen we daar ook nog alleen wat halen, hè? Letterlijk en figuurlijk.
1: Hey, misschien kan je me over een maandje weer terugbellen terwijl je weer zo'n mooie show aan het geven bent. Dan kan ik een quiz met jou doen.
0: Hey, nou, moet ik me nou voorbereiden of mag ik gewoon blanco instappen?
1: Eerste keer mag je blanco instappen, maar vanaf daar verwacht ik wel dat je een manier vindt om het best mogelijk antwoord te kunnen geven.
0: Okay,
1: wel dat je serieus neemt.
0: Ja, nee, ik neem radiomaken heel erg serieus en ik moet eerlijk zeggen dat ik bij jou me eigenlijk altijd wel extra scherp moet opstellen, want dat kan alle kanten op gaan met jou. Hè? Het is gewoon weer spanning en sensatie.
1: Spanning en sensatie. Oh, dat zijn mijn lijf worden, denk Jan.
0: Ja. Nou ja, als het maar geen schokbehandeling wordt, hè?
1: Oh, want het volgende nummer wat we gaan spelen, dat is van de film Shock Treatment. Dat is een van mijn favoriete musical films ever.
0: Ja. Ja.
1: Het is van dezelfde maker als de Rocky Horror Picture Show. Dat is een bekende film onder de queer community. En deze gaat ook over reclames. Of tenminste, reclames spelen er een grote rol. Het gaat eigenlijk over relaties, maar reclames spelen er een hele mooie rol in.
0: Hey, Redmer, wij kunnen de hele avond wel met elkaar kletsen. En dat hebben we ook al wel gedaan in het verleden. Wij gaan elkaar snel weer zien. Veel plezier en succes de komende weken met dingen voorbereiden voor na de zomervakantie. En dan, wat ik zeg, maar we spreken elkaar snel. Je mag hem aankondigen.
1: Yes. Hier komt Bitching in the Kitchen van Shock Treatment. Gezongen door Cliff de Jong en een artiest waarvan ik nu even niet meer... Jessica Harper. Cliff de Jong en Jessica Harper. Geniet allemaal!

0: was Baxter nog eventjes met Stalin. En ja, bij hoge uitzondering 2 weken achter elkaar. Maar dat was zeer gepast deze keer. Baxter natuurlijk de band van Red met de Verschrikkelijke. Nou, we zijn aan het einde van het eerste uur. Straks gaan we door met de mannen van Pil. 2 zijn inmiddels al gearriveerd. Volgens mij blijft het ook bij 2. Ze zijn met z'n 4. Maar ja, we hebben ook maar 3 stoelen hier in de studio. Dus 2 plus Henk, dat maakt 3. Nou, we gaan ook nog eventjes de broerige zomerhit. Daar beginnen we natuurlijk straks mee. En andere lekkere muziek van Radiohead en Status Quo. En de Deftones gaan we natuurlijk nog even doen. Nou, tot aan het nieuws doen we nog even Jennifer Zamudio met Weerkaats. Tot zometeen.
1: Ja, je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
2: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
1: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
3: Nou, voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
1: Eén keer Henkie.
3: Ja, Henkie.
1: Henkie. Henkie. Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Wereld.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
3: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
2: baarsmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors met Henk Jansen.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Hoors, waarin we zijn begonnen met de broeierige zomerhit. En ja, dat is Shine Through the Summer van Darcy. En dat is natuurlijk Arjen Kiel, onze contact bij het Toornhuis. En een paar weken terug met hem gesproken, gebombardeerd als schijf voor het derde kwartaal om het tweede uur mee te openen. Nou, en daarmee hebben we een lekkere deun en de zomerse vibe een beetje te pakken. Nou, en we hopen dat straks ook verder door te kunnen zetten met de mannen van Peels. Ze zijn inmiddels binnengekomen. Twee maal sterk, Erik en Bert. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, want we gaan het zometeen natuurlijk. Gaan we langer met de hele uur gaan we met elkaar praten. Ook een paar liedjes tussendoor natuurlijk. Want jullie hebben natuurlijk wat nieuwe nummers en ook wat oude nummers natuurlijk hier en daar online staan. Gaan we allemaal even naar luisteren, ook over hebben. Maar Bert, dit is eigenlijk altijd weer een mooie gelegenheid om ook jouw andere band nog even in de shine te noemen. Want Brückenbauer, daar mag ik ook wel over. Hoe gaat het met Brückenbauer?
1: Ja, we zijn heel veel aan het schrijven.
0: Ja, nou, dat is codetaal van op momenten
1: rustig.
0: Hebben we rustig aan. Maar gelukkig hebben we de muziek nog voor altijd.

0: Nou, en dit was een van de eerste wapenfeiten van Peel. Ja, de mannen zitten hier. We zitten even te kletsen. Een heel verhaal hebben jullie al gedaan met collega van Omroep Friesland, Willem de Vries. Daar staat op YouTube staat daar ook een prachtig interview met alle vier mannen van Peel. Over het heden, het verleden en ook een stukje over de toekomst. Ja, dat was een mooi verhaal. Dat raad ik ook elke luisteraar aan om dat eventjes te kijken. Want ja, jongens, daar hebben we ook nog beelden van hoe het back in the day was met jullie. Dat is waar eenmaal, hè?
1: Ja, dat is inderdaad... zeker. Ja, hartstikke leuk, man. Dat was een prachtig mooie gelegenheid voor ons om inderdaad weer even terug te kijken. En ja, zoals je zegt, ook een beetje vooruitkijken. Maar dat was vooral terugkijken. Ja, trip down memory lane.
0: Ja, nou ja, en dat nummer wat we zo pas hebben gedraaid. Ja, daar hebben jullie onder andere mee de kleine prijs van Sneek mee gewonnen. Dat is de voorloper van de kleine prijs van Friesland. Ja, dat is natuurlijk in 1995 was dat.
2: Ja, 96 hebben we gewonnen, ja.
0: Was een gekke boel was dat.
2: Ja, was echt een gekke boel.
0: Ja.
2: Maar wel eens bent heel bewust ook naartoe geleefd, hè, eigenlijk. Ja. We hebben best wel een hele snelle opmars gemaakt.
1: Zeker.
2: In 95 en we wilden ook echt meedoen. En ja, als je er een keer staat, dan wil je hem ook winnen.
0: Ja, nou, op de vrijdagavond volgen we ook regelmatig de dingen die Friesland Pop organiseert. Zij waren toen ook het organiserende clubje.
1: Ja, zeker. Eigenlijk dezelfde rol die ze nu hebben. Shout-out naar Friesland Pop. Toen nog onder de bezielende leiding van Sjouke Nauta.
0: Mm-hmm.
1: En, hoe heet hij weer, joh? Jacob? Nou, dan komt het er even niet toe. Kom ik straks nog op. En ja, dus die deden dat hartstikke goed. En die doen dat nu nog steeds hartstikke goed. Hè? Ja. Iets creëren voor de muzikanten, eigen werk. Ja. Hier in Friesland.
0: Het wedstrijdelement hebben ze er nu uitgesleuteld. Dat heb ik de afgelopen jaren ook veel gehoord van muziek is geen wedstrijd. Is op zich ook wel zo. Je hebt altijd voor- en tegenstanders, maar ja, Friesland Pop doet het nu zonder een wedstrijdelement. Prima.
1: Klopt, we hadden laatst een van die rondes, hoe heet het nu dan? De Friese Tour? Nee,
0: De kleine Tour.
1: Ja. En we hadden laatst dus een van die rondes in de Stam. Hè. Die hebben wij vanuit 8501 Indië gehost, om het zo maar te zeggen. Dat was hartstikke leuk, inderdaad. Ja. Leuke jonge bands. Maar dat wedstrijdelement, want dat zeg je inderdaad terecht. Het is geen wedstrijd. Maar het heeft ook wel weer wat. Hè.
0: Geeft ook wat wedstrijdspanning.
1: Ja, geeft ook weer wat extra focus of zo. Ik zeg niet dat het niet goed is hoe ze het nu doen, want dat is prima.
0: Ja.
1: Van beide valt wat te zeggen. Laten we het daarop houden.
0: Kijk, dingen eens een keer anders doen, daar is nooit mis mee. Er zijn toen de tijd bij jullie heel veel dingen veranderd toen jullie de prijs wonnen. Want daarmee kwam je op een bepaalde manier in de picture en kwamen jullie ook in een bepaalde flow.
1: Ja, zeker. We kregen veel aandacht en we hebben heel veel gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En dat begon eigenlijk, dat was echt ons startschot. En ik ga niet zeggen dat wij overal volle zaal...

0: je ons motto, weet je. Oh, mm-hmm. We kunnen daar spelen, ja, dan komen we eraan.
1: Ja.
0: Weet
1: ja.
0: je?
2: In het busje met elkaar en dan gewoon met elkaar, ja, de tour op, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan dat je dan door de bocht ging met de bus, dat je dan die bierflesjes
1: ja, van links naar rechts gingen.
2: Ja, joh, dat is van die fantastische verhalen natuurlijk.
1: En jullie gingen dan heel Nederland door, want ja. ik kan me heel goed voorstellen dat je naar Groningen gaat en naar Zwolle en dat je Deventer een keertje meepakt. Maar ja. ging het dan ook nog wel verder?
0: Ja, we heel Nederland door. En achteraf probeer je dat wel eens even te denken, want heel veel mensen, ja, zo vaak gespeeld, dat kan haast niet. Nou, dat was echt wel zo. En het was ook niet dat wij speelden in alle hippe tents of zo, maar ook gewoon, ja, daar stonden we op een vrijdagavond in Mierlo,
1: ja.
0: in een jongerencentrum voor...
2: In een metalkroeg, toch?
0: Een jongerencentrum in Mierlo. Huh? En er was varkenspest overal en moeilijk. En, maar ja, en dat was hartstikke leuk.
1: Ja, maar dat is ook avonturen beleven. Want je ja. kan altijd wel in een podium staan waar 50 jongens staan te bier drinken, zeg maar. Ook leuk. Maar op een gegeven moment, als het licht uitgaat en de spot aan, dan lijkt alles op elkaar.
0: Ja.
1: En als je dan op verschillende plekken komt met de bus en hoe kom ik daar? En TomTom had je toen nog niet. Dus het moest echt nog met de papieren kaart.
0: Oh, ja, maar dan moet ik nu even een shout-out doen naar, wij hadden een chauffeur. En dat was Feije Overzet. Feije is niet meer bij ons. Ik weet nog dat wij om de beurt een beetje gingen chauffeuren. Ik had niet eens een rijbewijs trouwens. En dan zou mijn vriendinnetje van toen rijden. En die had er geen zin in. En die trof Feije in een platenzaak. Kun jij niet rijden?
2: Oh ja, ja best.
1: Ja.
0: En sindsdien was Feije ons chauffeur. En dat heeft hij echt tot het laatste. Tot 2002 zijn we gestopt.
1: Ja.
0: Hij was altijd onze chauffeur. Nou, wat een luxe.
1: Het is goed, zeg maar. Nou, want we kennen de verhalen. Als jij als artiest, zeg maar, achter het stuur staat. En je hebt twee flesjes bier op. En je hebt de hele avond al staan beuken op het podium. Dan ben je moe. En als ja. je dan, zeg maar, in Jouweren woont. En je komt uit Lemmer. Dan kan het misschien. Mag niet. Ja. Kan misschien nog wel. Ja. Maar als jij uit Enschede komt. Ja, dan is het een ander verhaal. Hè?
0: Ja. Nee, we waren heel blij met Feije. En die was ook echt onderdeel van de band. Weet je. Dus ja. Hartstikke tof. Mooie tijd.
1: Het is niet alleen maar de muzikanten die het doen, maar ook de mensen, de passie eromheen. Hè?
0: Zeker. Ja.
1: Hey, je hebt de Deftones heb je uitgezocht. Onder andere van My Mind is a Mountain. Heb je daar nog een speciale herinnering aan waarom je die wilt doen?
0: Oh, nou, ik kan me echt nog herinneren toen de Deftones hun eerste plaat hadden, dat wij zoiets hadden. En toen waren wij al een tijdje bezig, of misschien een jaar, hè, dat ging wat gelijk op. En toen hadden wij echt zoiets, ik kan me het moment nog herinneren dat George dat meenam. Dit moet je luisteren. En dat wij zoiets hadden van, hé, die doen hetzelfde als wat wij doen. Hè, en dat hartstikke tof. Nou ja, en met de nieuwste plaat vooral, is Deftones met een enorme revival bezig. Want ja. die zijn nog nooit zo populair geweest als dat ze nu zijn. Dus ik denk een mooie gelijkmatige lijn met Peel.
1: En ik ga ze even een appje sturen. Want ze worden nu ook voor het eerst bij RTV Spannenburg gedraaid.
0: Kijk eens.
1: Dus ik denk dat Deftones dat nu ook van een bucketlist af kunnen vinken. My Mount is a Mountain.

0: Ja, dit was Everywhere Always, live uitvoering van Noorderwind Live. Staat ook allemaal mooi online, was allemaal keurig geregeld bij onze collega's van Omroep Friesland en Willem de Vries, Willem Waardpiek natuurlijk. Altijd zijn best doen voor de Friese popscene. Ja jongens, dat is nu ook mooi om uitgenodigd te worden door Omroep Friesland om eigenlijk een soort van kickstart te maken, hè?
1: Zeker, ja. Nee, een mooie gelegenheid. Ja. Een terechte opmerking van Jenk. Inderdaad, Willem is ook zo'n iemand die de bands een goed podium geeft. Ja. Dat is wel heel belangrijk en er blijft altijd veel aan kleven.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Het is, nou had het net over de kleine prijs van Sneek. Ja, en dat was in 96. En hoe gaat het dan? Word je dan landelijk doorgeschoven?
1: Nee, we deden toen, mocht je dan gelijk meedoen met de grote prijs van Nederland. En dat heeft, je gaat eigenlijk van de ene show, of van het ene puntje naar het andere. En dan doe je weer wat shows en dan ga je weer naar iets en dat levert je weer wat op.
0: Ja.
1: En dat kringetje wordt zo steeds groter. Hè? Het is natuurlijk toen nog geen internet. Dus demo's opsturen, die kregen dan recensies in bladen en... Ja, dat was allemaal wel vrij positief en dat ging allemaal wel heel snel. En zoals ik net ook zei, wij wilden ook spelen. Dat live spelen vonden we toen het allerbelangrijkste.
0: Jullie hebben toen die finale, was dat dan in Amsterdam?
1: In de Melkweg.
2: Ja.
1: Met twee touringcars. Eentje uit Joure en eentje uit Drachten.
0: Ja.
1: Die touringcar die stopte bij Sint-Niek en die zei van en nu allemaal normaal doen, want anders ga ik weer terug.
0: Ja.
1: Dat was toen die bus met Joustes erbij kwam volgens mij. Maar daar zaten wij zelf niet in,
2: Want
1: wij waren daar.
2: Want op de snelweg gooien ze blikjes bier naar elkaar over in die luiken bovenop het dak.
1: Nou, dat ging niet.
0: Maar dat mag niet toch? Of?
1: Nee, dat mag niet.
0: Mag nu ook niet.
2: En toen die bus op het Leidseplein kwam en die deuren gingen open... Nou, iedereen rolde er volgens mij stoned en dronken uit. Al die mensen in die bus. Er was één grote invasie was het. En ook in de Melkweg zelf. Al die mensen uit Friesland. Die vonden overal knopjes en gangetjes. Ja. En die waren overal
1: stroom eraf.
0: Eigenlijk was het een beetje net zoals toen Heerenveen in de bekerfinale stond. Ja. Begin jaren 90, jaren 80. Ja. Dat dus ook een hele karavaan met bussen naar Rotterdam toe gingen.
1: Zeker.
0: Dat hadden jullie in Light. Dat met twee bussen gingen jullie naar Amsterdam toe.
1: Ja. Door Omroep Friesland geregeld. Ja. Oh nee, sorry, door Friesland Pop geregeld.
0: Ja.
1: Moet het wel goed zeggen natuurlijk.
0: Ja. Nou, en dan sta je in de finale en dan sta je met hoeveel bands, acts sta je daar? Zes of zeven of zo?
2: Ik meende acht, maar ik weet het niet zeker.
1: Ja, dat zou kunnen, Jeetje. Goede bands.
2: En dan zie je ook mensen in de jury zitten. Ik bedoel, Angela Groothuizen van de Dolly, dat zat er. Die was dan ook best wel... Candy Dulfert, weet je dat verhaal?
1: Ja, maar Dulfert? Jij had wel een beetje chance met Candy Dulfert.
2: Dat is een ander verhaal. Niet voor de radio. Maar maar dat soort mensen allemaal. Die zie je dan allemaal zitten, zeg maar. Ja. En dat is wel heel apart. Want dan voel je ook bepaalde druk, hè? Want het gaat over een beetje het wedstrijdelement.
0: Ja.
2: Ja, je voelt toch wel een beetje dat je toch wel wilt presteren. Dus het is niet echt vrijblijvend op zo'n moment, vind ik. Je wil iets. Ja, je wil hem pakken.
1: Ja, en vooral van zoveel bekenden.
2: Precies.
1: De zaal stond vol, de zaal ging op zijn kop. Ja, dat weet ik nog. Goede herinneringen.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Maar dat helpt natuurlijk wel als je daar een kwart van de zaal gewoon gevuld is met Friese gekken.
2: Ja.
1: Ja, gekke Friese. Je had Dikke Geert.
2: Ja.
1: En Dikke Geert die stond helemaal vooraan.
2: Ja.
1: En die... pakte die monitor in de lucht en die begon ermee te gooien. Maar je had, Dikke Geert was een oude punker. En in de punktijd, als je een band leuk vond, dan spuugde hij ze op.
0: Ja.
1: Ik denk, wat doet die vet? Die zat gewoon op ons te spugen.
0: Ja.
1: Mooi man, mooi man.
2: Rock'n'roll.
1: Ja, Dikke Geert. Oh, die zou ik ook wel weer eens willen zien. Hij is volgens mij niet,
2: is niet
1: geen Dikke Geert.
2: Nee,
1: het is nu gewoon Geert.
0: Ja, maar dat, dan sta je op het podium. Waren jullie dan een van de eerste of als laatste? Of?
1: Oh, dat weet ik echt niet meer.
2: Dan moet ik even denken. We waren niet laatste. Ik geloof dat we vijfde waren.
1: Ja.
0: Maar dan zit je backstage. Ja. Zit je dus te kijken en te luisteren wat die anderen doen. Hoe het publiek reageert. Ben je dan ook een beetje jezelf aan het opfokken van Bliksem de Mol wij straks ik?
2: Ja, nou ook. Maar ik weet ook dat wij van tevoren ook nog een... Dat we live op de wereldomroep waren. Dat we ook nog geïnterviewd werden van tevoren.
0: Oké.
2: Dus weet je dat nog wel?
1: Daar
2: zit een stuk tussen. Maar de kleedkamer, ik kan me daar niks meer van herinneren.
1: Ja, en wij zaten in de kleedkamer met Green Lizard. En die wonnen later. En dat is een hele toffe band. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Achter in de Melkweg, maar voor de rest... Jeetje.
0: Het gaat in een waas, in een roes voorbij.
2: Ja, en ook met die muntjes, met het publieksprijs. Die hadden we makkelijk kunnen winnen, maar iedereen die...
1: Ja, dan moest je muntjes inleveren. Dan weet je precies hoe het gaat.
2: Iedereen,
1: dan laten die mensen weer terug naar die bus. Wat moesten wij met die muntjes heen? Ja, hallo, weet je.
2: Ja. Gewoon op geld kunnen hebben.
1: Kansloos.
0: Ja, zo jammer. Je had gewoon die beker mee kunnen nemen van de publieksprijs.
1: Maar goed.
0: Nou ja, en dan word je dus derde. Daar sta je toch op het podium met een bronzen medaille.
1: Ja.
0: Je hebt heel veel programmeurs en belangstellenden heb je toch zeg maar in de Melkweg staan. Want dat is toch een beetje de jonge honden die voor volgend jaar geboekt moeten worden.
1: Ja.
0: Dan wordt... Nou, weet je, we gaan eerst even een tool even draaien.
1: Ja,
0: lekker.
1: Ja.
0: En dan gaan we straks even het vervolg van de zegentocht gaan we doen.
1: Undertow
0: van Tool.

0: Ja, dit was Cercoma van Pel nog eventjes wederom in de Noorderwind live editie. En ja, prachtig allemaal. Jongens, we hadden het er zo pas over. Dan word je derde. Daar staan er allemaal belangrijke mensen in het publiek. En ja, e-mailtjes sturen en appjes, dat was toen niet zo. Dan gaat het los. Dan word je thuis gebeld door vreemde mensen. Kunnen jullie hier komen spelen? Waar gingen jullie allemaal heen?
1: Ja, niet. Ja, overal. Ja. Echt overal. Meeste inderdaad, nou, je hebt de A-podia, je hebt de B-podia, maar je hebt ook heel veel C-podia.
0: Ja.
1: Dus de jongerencentrums, dat hebben we, maar ook cafés.
2: Ja.
1: Zo nu en dan ook wel leuke voorprogramma's. Hè, dus die kwamen er ook altijd wel door. De Krenten in de Pap, weet je, in Oosterpoort hebben we wel gestaan.
2: Mm-hmm. Paard, Den Haag.
1: Paard in Den Haag.
2: Hedon Sol hebben we nog gespeeld.
1: Hedon, ja, nou eigenlijk, dus die zaaltjes ook wel, maar ja, dat was niet elke week, dus daar leefde je dan naartoe.
2: Ja, en de Iduna's natuurlijk, hè, wel ook wel heel veel, een stuk ons thuisbasis eigenlijk.
1: Ja, Iduna veel gespeeld. Prachtig. Ja. En, maar wat ik zeg, ja, ook overal mensen die ons zoiets hadden van, dat vinden we leuk. Ja, best, als er een PA staat en er staat een tap, nou dan
0: redden
1: we ons prima. Ja, dus.
0: Had je dan op
1: Leeuwarden ook. Leeuwarden was trouwens ook wel. Je had in die tijd, nu nog wel, Brouwershoek en zulke dingen.
0: Ja. Ja. Schaaf, was dat er toen ook nog?
2: Ja. Gespeeld.
1: Ja, ook. Ja, maar ik, je had echt van zo'n metal scene. Wat je nu nog trouwens hebt in de...
0: Mukkes.
1: Mukkes was ook zo'n café.
0: Dat is nu nog steeds zo'n lekkere locatie. Die ook heel veel doet voor het hardere segment.
1: Ja, precies. We konden daar deze maand in augustus spelen, maar dan is onze drummer op vakantie.
2: Ja.
1: Dus dat geeft helemaal niet.
0: Ja.
2: Die komt wel weer. Want
1: dat komt wel weer. Mukkes komt altijd. Maar Mukkes hebben we ook veel gespeeld. Ja. Mukkes, Brouwershoek. Ja, maar weet je, heel veel weet je ook niet meer. Oh ja, Rotterdam. Zijn we ook wel. Ja, eigenlijk al die steden wel.
0: En jouw moeder heeft geen plakboek bijgehouden van waar jullie allemaal aan de gang waren. Dat hoor je ook wel, hè?
1: Ja. Sjors heeft een heel mooi plakboek bijgehouden. Dat is echt heel tof. Ja. En mijn moeder heeft ook daadwerkelijk de eerste krantenknipsels van dat eerste hectische jaar. En die heeft dat ooit eens voor mij ingelijst. En dat heeft heel lang bij mij thuis gehangen. Maar die is vrij recentelijk heb ik die weggegooid. Want de lijm kwam er helemaal doorheen. Na 30 jaar vergaat zoiets.
0: Ja.
1: Maar ik heb dat daadwerkelijk ooit van mijn moeder als cadeautje gekregen.
0: En als je dat nu weer uit moet zoeken, dan moet je naar het Tresor toe om daar in archieven alle oude knipsels nou weer op te zoeken.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar Sjors heeft er ook nog een heel veel. Ja. Dat is onze grote archivaris.
0: Ja,
1: ja, dus er is heel veel.
0: Er is nog genoeg in te scannen en op de social media te zetten voor jullie.
1: Zeker, zeker.
0: Of misschien bij nieuw materiaal, dat dan een nieuwe coverhoes of zoiets. Een hoescover wordt,
1: dat
0: artwork. Dat, dat,
1: mooie oude krantenknipsels.
0: Ja.
1: Ja, mooi hoor.
0: We bedenken hier allemaal ideeën. Hè,
1: ja, zeker. Creativiteit stopt nooit. Ook niet op vrijdagavond.
0: Maar nu gaan jullie ook gewoon door natuurlijk. Hè? Want jullie spelen niet alleen maar de oude meuk. Maar er is ook allemaal nieuw materiaal aanstaande. Of al
1: ja, ook al. Want je hebt zelfs al wat wij bij Omroep Friesland hebben gedaan. Dat waren volgens mij maar liefst 3 nieuwe nummers.
2: Nee, 2.
1: 2? Oh, 2 hoor ik net in mijn linkeroor. 2 nieuwe nummers. Dus nee, want dat vind ik wel. Je kan gewoon die oude meuk gaan spelen, maar wij zijn ook heel leuk. Alleen wij zijn wel creatieve mensen en het proces van een liedje schrijven is, vind ik, een van de mooiste dingen die er zijn. Mm-hmm. Dus dat gaat zeker door en ook best wel goed, toch, Erik?
2: Ja, vind ik wel.
1: We maken mooie dingen.
2: Echt leuke nieuwe nummers en nu nog opnemen natuurlijk. En, daar zijn we ook mee bezig met oriënteren. Waar gaan we dat doen? Welke studio gaan we? En wanneer gaan we dat inplannen?
0: Ja.
2: Hoeveel nummers gaan we opnemen? Wordt het een EP? Wordt het een volledige plaat? Nou, daar zijn we een beetje over aan het nadenken.
0: Ja.
2: Dat gaat ook allemaal komen vooruitkijkend op bijvoorbeeld een volgend jaar.
0: En een beetje voelen in de markt van waar staan we?
2: Ja,
0: wat voelen de mensen bij ons?
2: Ja.
0: Kunnen we nog een beetje een gevoelige snaar raken bij het publiek van toen en het nieuwe publiek? Want jullie zijn 25 jaar geleden zijn jullie gestopt ongeveer.
1: Ja. 2002 zijn we gestopt, meen ik. Ja.
0: Er zijn gewoon 2 nieuwe generaties jullie kunnen ontdekken.
1: Ja.
0: Nou weet ik wel dat het genre waar jullie zitten, zeg maar, dat is nog steeds hip en happening.
1: Dat wilde ik net zeggen. Ja, het stevigere segment. Ja, het
2: trouw publiek.
1: Het metal publiek aan zich is een heel trouw publiek.
0: Ja.
1: En dat is wel niet dat wij zo, wij zitten meer in de alternatieve metal, zeg maar, alternatieve rock, whatever.
2: Ja, want
1: maar
2: wij vragen wel eens af, wat spelen we eigenlijk? Dat weten we zelf eigenlijk ook niet, hè? Tenminste. Nee. Vraag mij wat voor muziek maken jullie en ik weet het eigenlijk niet.
0: Nou is het wel zo van dat, dat heel veel genres die hebben een soort van revival. Ja. En dat golft altijd maar wel wat door. Mm-hmm. En ik denk dat op dit moment Peel wel past in de golf waarin we nu zitten.
1: Zeker. Dat denk ik ook wel.
0: En zeker ook in het festival hoekje, zeg maar. Er zijn heel veel voor mij onbekende bands. Die zie je dan wel op de socials langskomen bij de middelgrote of de grote festival. En denk van dit is hartstikke lekker. En daar zie ik jullie misschien volgend jaar over 2 jaar ook wel eens staan.
1: We gaan ons best doen, want wij willen wel. Ja. Kom maar op met die shows, wij willen het land in.
0: Maar eerst hebben we het komende half jaar nog een paar shows in de regio. Maar ook nog één in het buitenland, had ik begrepen.
2: Wij spelen, moet ik even goed nadenken, in september, 14 september geloof ik, in Assen, in de Dependance. Mm-hmm. Dan gaan
1: 11.
2: We, of 11 september, 11 september. Dan spelen we 26 september in Stavanger in Noorwegen.
0: Oké. Okay.
2: En dan in november hebben we nog het Papa Jay Festival. Dat is te gek trouwens.
0: Ja, daar ben ik vorig jaar ook geweest. Dat was echt
2: hartstikke mooi.
0: Ja.
2: En daarna, een week later, spelen we in de Neushoorn in Leeuwarden. Dit jaar in ieder geval. Ja. En in januari staan er af en toe dingen op de planning. Dus het kabbelt wel door op dit moment. En
0: maar het moet even opgestart worden. En eigenlijk vanaf begin, of iets voor de zomer, zijn jullie echt actief bezig geweest om optredens. Ja. Het is vorig jaar om deze tijd begonnen bij het 10-jarig jubileum van Indie.
1: Ja, dat was het startschot. Ja. Van, zullen wij anders. Want het was zo, Sippe Sibbele die zou gaan spelen. En wij doen een reunie. Nou, ik denk, ik laat mij niet kennen. Wat hun kunnen, dat kan ik ook. Ja. Dus toen zei ik, dan gaan wij ook spelen.
2: Had ik nooit meer verwacht.
1: Nee, ik ook niet. En toen hebben we de eerste keer gerepeteerd in Iduna. En toen zal ik je eerlijk zeggen, toen dacht ik nog van, dit gaan we één keer doen. Leuk, maar dit moet niet vaker.
0: Sippe Sibbele trouwens ook een winnaar, hè, van een kleine prijs.
1: Ja, precies een jaar na ons. En die ging daarna ook naar de grote prijs. En dan gingen ze ook met bus heen. Alleen toen konden we niet, dan stonden wij ergens in de Schubbekutteveen achteraf.
0: Ja.
1: Maar Sibbele reunie ging niet door. Maar wij hadden zoiets van, wij gaan dit even doorzetten. Ja. En dat was het startschot. Want 14 dagen later konden we een show doen in het Bolwerk. Omdat er wat uitviel. Dus van het ene vielen we in het andere. Was heel tof.
0: Nou, wij kunnen, net zoals in het eerste uur met Red, maar kunnen we kunnen de hele avond wel met elkaar praten.
1: Zeker.
0: Ik nodig jullie bij deze nog een keertje uit om te kijken van hoe het aan mijn part aan het einde van het jaar, hoe de tussenstand is en welke festivals jullie allemaal gaan doen in het voorjaar.
1: Top.
0: Dat kunnen we dan mooi even brengen.
2: Graag.
0: Jongens, veel succes de komende tijd met het verder uitwerken en opnemen van jullie nieuwe materiaal. En prachtig dat jullie waren. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel Henk. Fijn dat we mochten komen. Want ook jij draagt je steentje bij aan de Friese popscene. En dat wordt gewaardeerd. Ook met kleine bezoekjes als deze. Dus dankjewel.
0: Ja. Nou, wij gaan afsluiten met Crystallize van Quicksand.
1: Ja, top.
3: Oh, fuck, dude.

Nou, en dit was bijna het einde van het tweede uur. We gaan zo meteen gaan wij nog even 3 uur door hier in het zuiden van Friesland. RTV NOS zeg ik van tot volgende week. Straks hier dus Jana met film in het derde uur. En gaan we even een praatje maken met Nelly de Vries. Zij is figurante van hobby, misschien ook wel werk. Ook luisteren we nog even naar lekkere muziek van Newland en Paul Fans & Friends. En ja, wat wel leuk is om te vertellen, dat we volgende week No Saint live in de studio hebben. 2 uur lang. En ik weet niet hoeveel liedjes hij gaat doen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het wordt heel gezellig. Niels Redmer en Erik en Bert van Peel. Bedankt jullie hier waren. En hebben meegewerkt aan wederom 2 leuke uren. Nou, straks gaan we nog 2 uren door. Hier. We gaan nog even luisteren naar misschien even een klein stukje Ugly van Life of Agony. Maar sowieso nog eventjes Down Down van Status Quo. Tot straks.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: dark. Was it hell or high water that broke our heart?
1: Het Lied van de Woorden, RTV NOF.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Well, that's the stupid, girly song over with. Now let's steal the equipment.
1: Well, I don't think there's very much left that you haven't already broken, Vivian.
2: I don't know. There's a couple of legs inside your trousers still unsnapped.
3: Guys, there's no time for that now. Look, if we want this record to make number one, we've got to rig the charts.
4: Oh, what? Oh, no, Mike, surely you don't mean, like, cheat?
3: Oh, yes, I do.
1: But that's absolutely outrageous. It's disgusting. It's immoral. How do we do it?
3: Simple. You find out all the chart shops and buy up all your records. Everybody else does it. There hasn't been a genuine number one since the Beatles split up.
4: Oh, wow. Have the Beatles split up?
1: But this is fantastic, Michael. I'm going to be an enormous pop star. I'll probably have to go to the Bahamas to shoot my vids.
2: Anytime you want your vids shooting, Rick, you only have to ask.
1: Ooh, ha, ha, ha, Vivian. How very clever, I'm sure. Oh, yes, let's end this wonderful project on a silly little meaningless innuendo.
2: All right.
5: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, Centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist.